0: Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. Het radioteam weer door Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio

0: Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. Autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. En hij moet nu de wet gaan aanpassen. Het radioteam weer door Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor. Lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: van 5 uur. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is een aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. Het radioteam weer door Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Het Radio 10 weer door Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
21: Een hele goedemorgen. Sniffen het eerst zometeen. Enrique Iglesias komt eraan. En nu het nieuws van 7 uur. Ronald Rebbelswaan, goedemorgen.
22: Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daartegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Radio 10 weer door Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10. De zomer.

Voor de videoclip van dit liedje had de platenmaatschappij flink uitgepakt. Het is een wilde achtervolging door Los Angeles en Hawaii die maar liefst 1 miljoen dollar kostte en waar 700 figuranten voor ingehuurd werden. Tja jongens, zullen we vanavond naar de Odyssey of gaan we naar Rhythm Divine? Dat was Enrique Iglesias. Zo, goedemorgen. 9 over 7. En dat is de geboorte van een prachtige nieuwe dag. We noemen haar zaterdag 15 augustus 2026. En die begon een beetje gek. Ja, echt heel raar. Ik stapte net in de auto om hier naar Hilversum toe te rijden. En toen vielen er ineens allemaal van die kleine balletjes met water uit de lucht. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik dacht, hè? Even zonder gekheid. Het regent eindelijk weer eens, dus dat is even wennen natuurlijk. Ook lekker voor de natuur. Alhoewel er bij mij in de tuin geen redder meer aan is, geloof ik. Die is inmiddels veranderd in een woestijn. Ik moet daar maar cactussen neer gaan zetten of zoiets. Hey, goed dat je erbij bent op deze vroege zaterdagochtend. Ik hoop dat alles goed met je gaat. En leuk als je even wat van je laat horen via de Radio 10-app. Wat zijn je plannen voor vandaag? Of misschien heb je gisteravond wel iets heel geks gedaan. Ik woon zelf in Horen. Daar was gisteravond, dus altijd kermis in augustus. En er is dan op vrijdagavond vuurwerk. En dat begon gisteravond om 10 uur. Dat heeft echt minuut of 20, half uur geduurd. Ik heb niks gezien, want ik probeerde al te slapen. Maar ik heb wel heel veel gehoord. Het was een ontzettende pleurenserie. Maar voor iedereen die daarbij is geweest, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Maar laat even wat van je horen. Via de Radio 10 stuur een berichtje. Iemand die dat inmiddels gedaan heeft is Arie Sterrenburg. Goedemorgen Arie, leuk dat je erbij bent. Luc Reuvers is er ook weer bij. Rosa en Simba. Stefan Verhoef heeft zich gemeld via de Radio 10 app. En laat jij ook even wat van je horen. En misschien is er nog wel een leuk liedje dat ik voor je kan draaien op deze zaterdagochtend. Een leuk wijsje dat je misschien in je hoofd hebt en waar je wakker mee wil worden, laat het weten via de Radio 10-app. Nou ja, goed, het regent dus. Vanochtend is het bewolkt. Er vallen in het hele land buien, op sommige plaatsen ook met onweer. Ja, vanmiddag dan klaart het op en laat de zon zich weer zien. Het is dan 22 graden in het noorden, stuk frisser dan gisteren. Wel 30 in het zuiden, dus daar is nog hartstikke warm. Radio 10.

Ze is natuurlijk de Queen of Disco, maar voor dit liedje won ze de Grammy voor Best Female Rock Performance. Een rockende disco queen dus. Dan is Summer bij Radio 10 en hot stuff. Goedemorgen, ja, je bent bij Radio 10 aan het begin van zaterdag 15 augustus. Dit is de weekendochtendshow. Komende drie weken zonder Sylvan. Die geniet van een welverdiende... gewoon van vakantie. Nee, die heeft het wel verdiend natuurlijk. Sylvan werkt hard. Albert-Jan hier. En ja, hoe is het met jou? Laat het even weten via de Radio 10-app. Hier staat, ik ben ook aan het werk, dus je bent niet alleen. Goed om te horen, dankjewel, Corné. Goedemorgen, hier onweer en regen. Het ruikt fris. Ja, die geur, hè, die is altijd zo lekker als het net regent. Alle kussens buiten... Ja, die zijn nat natuurlijk. En vandaag is de Indische herdenking, schrijft Sharon. Ja, dat is inderdaad vandaag. Ivo Nutter schrijft... Hey Albert-Jan, vandaag werken. Gisteren straatkaatsen in het centrum van jou. Midstraatkaatsen. Dat klinkt Fries. Ja, dat is denk ik in Friesland ergens. En hij schrijft maandag naar Lappendag. Ja, ik had het net over de kermis in Horen. En die eindigt maandag inderdaad met Lappendag. Dat is een traditionele dag. Gaat iedereen vanaf een uur of vijf 's ochtends al flink aan het bier. En nou, dat wordt dus één grote gezellige dolle boel. Dus nou, leuk dat je daar naartoe komt. Misschien kom ik je er nogal tegen. Ilse Kind schrijft, goedemorgen. Heerlijke bui onweer gehad. Fijn weekend. Wij vieren ons laatste zomervakantieweekend in een huisje in Zeeland. Groeten Marcel, Rieneke, Emma en Tim. Ja, laten we dat niet vergeten. Voor het noorden van het land is dit weekend... Het laatste weekend van de vakantie alweer snel gegaan, hè? Maar sommige mensen gaan nog. Hier staat bijvoorbeeld onderweg richting Oostenrijk... met een prachtig rode opkomende zon. Ja, die heb ik ook nog even gezien vanochtend. Inderdaad, heel erg mooi. We zouden graag Barry White willen horen. Blijf mijn man lekker wakker van tijdens het rijden. Liefste Annelies, ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar Barry White die kwam net een half uurtje geleden al voorbij. Dus dat kan even niet. Danielle schrijft... Hoi Albert-Jan, ik moet de hele dag werken... maar dat is altijd heel gezellig met alle klanten hier in het tankstation. Wil je voor mij Amsterdam van Fleming draaien? Nou, natuurlijk.

voorover op de andere een biertje gaf in de hoop van hem af te zijn, maar dat is dus niet gelukt. Soul Sister en The Way to Your Heart. Ivo die appte net over het Midstraat kaatsen in Jouw. Hij appte er nog even achteraan dat het Jouwre moet zijn. Dus toch in Friesland, maar bij deze even rechtgezet. Dankjewel. Hey, goedemorgen, lekker wakker worden met Radio 10. En zometeen de Sugar Babes en Ace. En ook straks Je Lacht om 8:10. En daarin heeft Jochem Meijer vandaag wat last van slaapproblemen. En je hoort zometeen deze. Take on me, aha, binnen nu en een paar minuten.

0: Dit weekend. Op Radio 10.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Je hebt het

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Een hele goedemorgen. Dit is Radio 10. Vanochtend is het bewolkt en vallen er in het hele land buien. Op sommige plaatsen ook met onweer. Vanmiddag klaart het op en laat de zon zich weer zien. Het is 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. Als je onderweg bent kun je lekker doorrijden. Er staan namelijk geen files op dit moment. Het is 7:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hier is Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bijles en huiswerkbegeleiding is big business.

0: Het aantal bedrijven dat het aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Volgens ouders is er op scholen te weinig extra ondersteuning. Een zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores. Er zijn zeker 5 doden. Ook in Spanje, in de buurt van Granada, was een aardbeving. Voor zover bekend zou daar alleen schade zijn. En discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter, een nieuwe afstand voor haar.
1: Dankjewel, Albert-Jan Sluis.
2: Goedemorgen, je hoort zometeen. Je lacht om 7:50 met Jochem Meijer, de Sugar Babes ook zometeen. En dit is Take On Me, aha!

0: Maken we je gevoel voor humor even goed wakker. Vandaag heeft Jochem Meijer last van slaapproblemen.
1: Vroeger was ik heel druk. En, ik was vroeger heel druk. Ik mocht vroeger nooit meedoen met voetballen op school. Ik kan ook absoluut niet voetballen. Je hebt van die jongens die als laatste worden gekozen. Ik werd überhaupt niet gekozen. Maar daardoor had ik heel veel energie over. En daardoor kwam ik s'avonds niet meer in slaap. En op een gegeven moment had ik, geloof ik, 5 of 6 nachten achter elkaar niet geslapen. Ik was lijkbleek, ik had wallen, dat wil je niet weten. En mijn moeder maakte zich zorgen. En mijn moeder zei, ga maar naar de huisarts. En de huisarts zei, ga maar naar het ziekenhuis, naar een neurofysioloog. Toen ben ik naar het ziekenhuis geweest, naar een neurofysioloog. Dat is een man die alles weet van slaapproblemen. Ben je een rare man? Ik kon er binnen en zei, Jochem, ga zitten. Wat is er precies aan de hand? Ik zei, ik ben de laatste tijd nogal moe. Maar beschrijf moe eens! Tja, gewoon moe. Maar beschrijf moe eens! Ik ben de laatste tijd nogal

En het mag dan wel het laatste weekend van de zomervakantie zijn voor het noorden van het land. Hier in de studio staat nog steeds het zomerrad, waarmee je het hele weekend kans maakt op zomerse prijzen. Hoor je het zomeralarm voorbij komen? App dan

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffieplats, 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Goedemorgen, dit is de Radio 10 Weekendochtendshow voor de zaterdag met zometeen Madonna en de Doobie Brothers. En nu het nieuws van 8 uur, Ronald Remmelswaan.
1: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Een nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Radio 10 weer door Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

dat vastval echt bestaat. En dat is ook zo. In 2022 koppelden de Zwitserse spoorwegen 100 rijtuigen aan elkaar. En zo ontstond de langste trein ooit. En die was maar liefst 1,9 kilometer lang. Er waren 7 machinisten nodig om de langste trein ooit te laten rijden. Je hoorde de Doobie Brothers. Goedemorgen. 10 minuten over 8. Het is het begin van zaterdag 15 augustus. Ja, het laatste weekend van de zomervakantie alweer voor het noorden van het land. Het zuiden en midden hebben gelukkig nog wel even te gaan. Je bent bij Radio 10. Albert-Jan voor Silvan, die heeft lekker vakantie. En Jorinde van Klinken die heeft gisteren een gouden medaille gepakt bij het discuswerpen op het EK Atletiek in Birmingham. Maandag pakte ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Bol, voorheen Femke Bol, maar ze is blijkbaar getrouwd. Het klinkt trouwens als Ankie Broekers-Knol, maar dat is toch een andere naam. Femke Broeders Bol die won gisteren brons op de voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Dit weekend gaat het EK gewoon verder. Vandaag probeert Lieke Klaver een medaille te winnen op de 400 meter. In eigen land begint vandaag het WK hockey. De Nederlandse hockeysters beginnen het WK met een groepswedstrijd tegen Chili. En dit is leuk nieuws. De Nederlandse actrice Vianne van der Bos is namelijk vanaf komend voorjaar te zien in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Dan denk je, nou oké, okay, boeiend. Maar dat is op het Londense West End. Dat is natuurlijk het musical mecca, dus voor haar heel erg leuk. Ze zal daar de rol gaan vertolken van zangeres Jenny Lind. Dat is een van de hoofdrollen. Nou, vanochtend is het bewolkt en ja, het is even wennen. Er vallen in het hele land buien. Wat is dat ook alweer? Regen? Nou ja, dat merk je vanzelf als je naar buiten loopt. Op sommige plaatsen is het ook, is er ook kans op onweer. Vanmiddag klaart het op en laat de zon zich weer zien. Het is dan 22 graden in het noorden. Dat is wel frisser dan gisteren, maar in het zuiden nog steeds 30 graden.

0: Radio 10 en The Way of the World. Dat is een Engelse uitdrukking die zoiets betekent als... zo gaat het nou eenmaal in het leven. Wend er maar aan dus. Dat was Tina Turner. Ja, dit weekend geven we nog een slinger aan het Zomerrad. Met kans op zomerse prijzen. Je maakt kans op tickets voor pretparken, dierentuinen, hotelovernachtingen en nog veel meer. Hoor je het zomeralarm voorbij komen? En dat zou zomaar binnen nu en een uurtje kunnen gebeuren. App dan zomaar via de Radio 10 app en doe mee.
1: Hey, Albert-Jan. Is er nog iemand jarig vandaag?
0: Jazeker, een heel rijtje zelfs. Jeroen Pauw, journalist en presentator... en naar het schijnt de eigenaar van het matras van Hilversum... vandaag 66 geworden van harte. Ook jarig, Paul Jambers. Ken je die nog? Belgisch journalist. In de jaren 90 werd hij bekend door het programma Jambers... bekend van zijn onvolprezen voice-over.
2: Er is Paul. Overdag is hij een brave journalist. En 's nachts doet hij alles wat God verboden heeft.
0: Zo ging het programma een beetje. Verder jarig vandaag acteur en presentator Koert-Jan de Bruin. Acteur Jannek van der Velde. Acteur Ben Affleck wordt 54. Actrice Jennifer Lawrence is ook jarig. Voetballer Boudewijn Zende wordt 50. Actrice Phyllis Smith wordt 77. Ze is bekend als Phyllis uit The Office. Joe Jonas van de Jonas Brothers is 37 geworden. En het is de geboortedag van Napoleon Bonaparte. Die werd op deze dag in 1769 geboren. Ja, en als je ook jarig bent vandaag, ontzettend gefeliciteerd namens iedereen hier bij Radio 10. En maak er een mooie dag van, hè.

0: Jupiter.
1: Dat is by far de grootste planeet in ons zonnestelsel. En ook de planeet met de kortste dag. Ja, zo grappig, Jupiter draait een stukje sneller dan de aarde. En daarom duurt een dag daar slechts 10 uurtjes. Als je een late shift hebt op je werk, kun je dus tegen je baas zeggen dat je heus wel op tijd op je werk wilde komen, maar dat de dag toen helaas al voorbij was. Ja, jammer. Dat was Train bij Radio 10. Goedemorgen, zaterdagochtend. Nieuws, weer en verkeer zometeen. Carly Rae Jepsen en ABBA komen er ook aan. En het is vandaag de geboortedag van Napoleon, dus dan is deze wel toepasselijk. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears, zometeen.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3.

0: Uit wat steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Goedemorgen, vanochtend is het bewolkt en vallen er in het hele land buien. Op sommige plaatsen met onweer, vanmiddag klaart het op en laat de zon zich weer zien. Het is vandaag een stukje koeler dan gisteren. Vooral in het noorden, daar is het 22 graden. In het zuiden is het nog wel 30 graden. Dan Radio 10 Verkeer, Flitsmeister meldt twee vertragingen. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Gelderop en Leenderheide. Daar heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar 10 minuten wegens een afsluiting. Het is 4 minuten over 8:30, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hier is Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Minstens 20 doden bij een zware aardbeving vlak voor de kust van het Indonesische eiland Flores. In meerdere steden op het eiland is er schade aan gebouwen. Er was een tsunami-waarschuwing, maar die is ingetrokken. Er zijn steeds meer bedrijven die huiswerkbegeleiding aanbieden. In 10 jaar tijd is het aantal verdubbeld, meldt de Telegraaf. Bedrijven spelen onder meer in op de forse lesuitval op scholen. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen en is daar gigantisch trots op, zei ze. Femke Broeders-Bol pakte brons op haar nieuwe afstand, de 800 meter.
20: Zomer! En nu zomer via de Radio 10-app.
21: Yes!
20: Jan Sluis.
18: Ja, snel appen zomer via de Radio 10 FM prijzen pakken. Zometeen Carly Rae Jepsen. En dit is Tears for Fears.

0: En Call Me Maybe Carly Rae Jepsen.
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Ik zeg goedemorgen tegen Chantal Adelaar. Hallo.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen, je bent 58, je komt uit Nieuwegein. En jij dacht, ik ga vandaag lekker naar het museum.
2: Ja, precies.
0: Ja. Welk museum?
2: Museum Phoenix in Rotterdam, het Migratiemuseum.
0: Oh ja, dat is nog niet zo lang open volgens mij, hè?
2: Nee, dat klopt. Ja. Nee.
0: En ze zullen daar vast een goede airco hebben als het net open is.
2: Daar hoop ik ook een beetje op eigenlijk.
0: Ja, vandaag wordt het niet meer zo warm. Gelukkig alhoewel toch nog 30 graden in het zuiden, maar in het noorden zitten we op 22. Hey, jij hoorde het zomeralarm voorbij komen. Je hebt heel slim even zomer geappt via de Radio 10-app. En bij deze ben je geselecteerd om mee te doen. Ik ga zo meteen namens jou een slinger geven aan het grote zomerrad hier in de studio. Is er een bepaalde prijs waarvan je zegt van nou, ik zou het wel heel leuk vinden om die te winnen?
2: De musical leek me wel heel erg leuk. We Will Rock You.
0: Ja, die zit er ook nog tussen inderdaad. Ja, verder pretparktickets. En zomerse prijzen. Nou, ik ga er gewoon even slinger aan geven. Zeg jij, ga helemaal los of doe maar een beetje beschaafd?
2: Nee, ik ga maar even helemaal los.
0: Ja, oh, ik dacht dat jij voor het beschaafde zat. Oké, nou dan ga ik er een flinke slinger aan geven. Daar komt ie.
2: Yes.
0: Nou, je hoort hem inmiddels. Hij draait lekker door. Ik zie alles voorbij vliegen. De dierentuin, de musical die jij zo graag wil. Het zomerpakket, maar dan mag je kiezen. Uh-huh. Even zien hoor. Nou, hij gaat langzamer. En pretpark gaat hij net voorbij. Het wordt de dierentuin. En dat betekent dat jij mag kiezen. Ik heb er drie, namelijk Blijdorp, de Apenhul of Dierenpark Amersfoort. Waar kies jij voor?
2: Even kijken. Nou, Blijdorp.
0: Blijdorp?
2: Ja.
0: Dan,
2: Rotterdam, toch?
0: Ja, dat klopt. Dat is in Rotterdam. Ja. Net als dat museum waar je naartoe gaat. Ik mag je feliciteren. Je wint 4 tickets voor Diergaarde Blijdorp. En deze prijs wordt verzorgd door vakantieveilingen.
2: Hartstikke leuk.
0: Van harte gefeliciteerd. En maak er een hele mooie dag van, hè?
2: Ja,

Shut Your Eyes. Ja, hallo. Die zijn vast net open. Snow Patrol was dat. En Chantal die pakte net de tickets voor Diergaarde Blijdorp met het Radio 10 Zomerrad. Ja, het hele weekend hoor je nog het zomeralarm voorbij komen, dus hou het in de gaten. Hoor je het alarm? App zomaar via de Radio 10 app en speel mee. Zaterdagochtend en even wennen, want het regent buiten. Dat blijft het de hele ochtend doen. Vanmiddag is het weer droog en wordt het 22 tot 30 graden. Dit is de Radio 10 weekendochtendshow met Simply Red nu. Something got me started.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Met zometeen Womack en Womack. Keen is ook onderweg. En nu eerst het nieuws van 9 uur. Hier is Ronald Remmelswaan.
11: Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar 2 kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitval op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij. Een record. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders-Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Radio 10 weer door Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Ze trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
10: Dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 2 vertragingen. De A67 Venlo-Eindhoven tussen Zomeren en Leenderheide. Daar heb je 11 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar 10 minuten vertraging.
12: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

iedereen om je heen verandert en dat jij als enige stilstaat. Ja, dat gevoel had zanger Tim Rice Oxley toen de band Keen maar niet van de grond leek te komen en zijn vrienden ondertussen een leuke baan hadden, gingen trouwen, kinderen kregen. Everybody's changing, behalve Tim dus. Dat was Keen. Goedemorgen, 8 minuten over 9, begin van zaterdag 15 augustus. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow met zometeen Pink. Queen komt er ook aan. En wist jij dat de puntjes op de I en de J een eigen naam hebben? Wat die naam is, hoor je zometeen. En dit is

0: Radio 10, zaterdagochtend. En Pink, samen met Nate Roos. Dat is de zanger van de band van Just Give Me A Reason.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Queen en Mattia Bazar zometeen. Eerst drie leuke weetjes om je hersencapaciteit een beetje mee te vullen. Wist jij bijvoorbeeld dat de Eiffeltoren gedurende de dag een klein beetje beweegt door de zon? Ja, de zon die verwarmt één kant van het ijzer, waardoor die kant uitzet en de toren een beetje van de zon afbuigt. Terwijl de zon langs de hemel beweegt gedurende de dag, kan de top zo een cirkel van ongeveer 15 centimeter beschrijven. Gelukkig voel je dit als je erop staat. Het puntje op de kleine letters I en de J heeft een eigen naam. In het Engels heet dat een titel. Ja, geen title, maar een titel met drie T's dus in totaal. Het woord bestaat al eeuwen. Het betekent zoiets als een klein teken of een stipje. Dus als je ooit bij Scrabble vastloopt, probeer titel eens. En krijg vervolgens ruzie omdat Engelse woorden helemaal niet mogen bij Scrabble natuurlijk. En Freddie Mercury die schreef normaal gesproken eerst de muziek en daarna pas de tekst van een liedje. Maar bij Killer Queen ging dat andersom. Op een zaterdagavond schreef hij in het donker de woorden op. Toen was het dus eigenlijk alleen nog maar een leuk verhaaltje. En de volgende dag bedacht hij ook de muziek. En dit was het eindresultaat.

0: Het Italiaanse Genua, de stad waar ook die lekkere groene pesto is uitgevonden. Vandaar dat hij ook Pesto Genovese heette. Mattia Bazar en T-Cento. Je bent bij Radio 10 op zaterdagmorgen met zometeen Michael Jackson. In de top 4000 flashback hoor je straks Fleetwood Mac. En deze komt eraan. Do you believe in life after love? Believe, share, zometeen.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe...

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt?
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus

0: altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Deze week in de bonus. AH

0: op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Alle verf super voordelig.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Jan Sluis. Hey, wat goed dat je erbij bent. Dit is de Radio 10 Weekendochtendshow met Michael Jackson en Seal in de Top 4000 Flashback Show. Na

0: Hey jongens, wil iemand even checken of Annie nog oké is? Dat wil Michael namelijk graag weten. Hij is er nog oké? Ja, oké. Annie is nog oké, Michael. Dat was Smooth Criminal.
1: Top 4000 flashback.
0: Sommige liedjes zijn net een tijdcapsule. Je hoort het er misschien niet meteen aan af, maar in deze hit van Seal zit de geschiedenis van 1989 verstopt. Het is het jaar waarin overal op de wereld mensen in opstand komen. In Berlijn valt na 28 jaar de muur. En in China gaan studenten massaal de straat op en eindigen de protesten op het plein van de Hemelse Vrede in een bloedbad. Seal zit dan nog aan het begin van zijn carrière en kijkt gefascineerd naar wat er in de wereld gebeurt. Mensen die iets veranderen door op te durven staan en tegen de stroom in te gaan, ook als anderen ze voor gek verklaren. En precies daar gaat Crazy over. Een wereld in verandering, gevangen in een liedje, afgelopen jaar op 772 in de top 4000 van Radio 10. Er is Seal.

0: aller tijden.
1: Je zingt ze
0: allemaal mee.
1: Radio 10.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio 10 op zaterdagochtend en Katy Perry en Snoop Dogg, California Girls. Het is bijna 10 uur. Erik de Zwart is er zometeen met Erik's Top 40 Hitters. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Natuurlijk heb ik weer een hit battle meegenomen. Dit keer twee concurrenten uit de lijst. De Police met Every Breath You Take. Die wisten in de top 40 nooit hoger te komen dan nummer 6. En dat kwam door Agnete Veldkork, want die hield plaatsje 5 bezet. Maar welke wil je horen? Ga je voor Agnete A? Of wordt het B, de Police? Welke hit heeft jullie voorkeur? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de hit met de meeste stemmen, die draaien we zo meteen.
0: Oké, duidelijk. A voor Agnete en B. Of P? Nee, B voor de Police. Degene met de meeste stemmen hoor je zo meteen. Aan het begin van Erik's Top 40 Hitdossier bij Radio 10. Fijne zaterdag. En dit is Gary Moore, Still Got

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal Drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar er verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8e keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. En een primeur voor actrice Vaillant van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Vaillant heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Radio 10 weer door Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
0: geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Goedemorgen deze zaterdag. Ik ben deze dag begonnen met het openen van de deuren en ramen om een klein beetje de hitte hier uit de studio te krijgen. Wat was het warm, hè? Gelukkig zorgen de hits die het hittedossier deze ochtend vullen er ook weer voor dat we ons kunnen onderdompelen in verfrissende herinneringen aan het muzikale verleden. Als je nou wat wil horen, twijfel niet. Spreek jouw hit met herinnering in via de app van Radio 10 of ga even langs bij radio10.nl/Erik. We beginnen dit half uur in 1983. Zometeen herinneringen aan een zomerse hit van Ryan Paris. Maar eerst de winnaar uit de hitbattle met dik 60% van de stemmen. Is dit Every Breath You Take van de Police?

0: De Dolly Dots zijn goed voor maar liefst 25 top 40 hits in hun carrière, waaronder deze uit 1983, Don't Give Up. We gaan terug naar de tijd dat de cd werd geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Freddy Heineken werd ontvoerd dat jaar. En ook spectaculair, de eerste aflevering van The A-Team werd uitgezonden. We gaan dit half uur terug naar de hits en herinneringen uit die tijd, dankzij Erwin.
1: Hey, goedemorgen Erik. Ik zou graag Dolce Vita van Ryan Perez willen horen. Dat was mijn favoriete nummer toen ik 15 was. Ik ben nu 60 plus en ik vind hem nog steeds mooi. Maar

Ja, als owner of a lonely heart ben je ongetwijfeld geen trotse bezitter. Yes, hier op Radio 10 met Erik's Top 40 Interroché, waarin we dit half uur de hits draaien uit 1983. En voor de volgende kijk ik even naar het gedrukte exemplaar van deze week, terug in de tijd, die van 13 augustus. Wrap Your Arms Around Me van Agnetha Veldskog ging met een stip van 9 naar nummer 5, stond net 3 weken in de top 40. 8 weken voor Mike Oldfield, Moonlight Shadow, die bleef staan op nummer 4, en van 1 naar 3 omlaag, Wanna Be Starting Something van Michael Jackson, die stond er 7 weken in. 4 weken genoteerd en omhoog van 6 naar 2 met een stip, I Owe You van Freeze, en het Rondo Russo van Bertien Stemberg ging in de 5e week van 2 naar nummer 1. Nou, afgelopen week waren we natuurlijk allemaal in de ban van de zonsverduistering, maar in 1983 waren we dat ook al. The Moonlight Shadow van Mike Oldfield in duet met Maggie Reilly.

Noel Havens was net zijn baan kwijt als loodgieter toen deze hit op zijn pad kwam. Suzanne bleek zijn grote redding. Je hoorde VOF de Kunst. De laatste hit uit 1983, zometeen terug naar een nieuw jaar. Wil jij ondertussen jouw herinnering aan een van de ontelbare hits uit het hitdossier kwijt? Stuur of spreek het dan in via de app van Radio 10. Of ga gewoon naar radio10.nl via het internet /Erik.

0: Dit weekend. Op Radio 10. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en

0: per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Voel mij
9: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: We gaan terug naar 1977. Je hoort Hart. En de mannen die ons hart sneller laten kloppen, dat zijn natuurlijk de Bee Gees.
2: Hi, this is Maurice Gibb and I'm Barry Gibb. And I'm Robin Gibb and we're the Bee Gees. And you're listening to Eric Dizwar's...

0: De zusjes Wilson, Hard and Crazy on You. Ja, een muzikaal verhaal over het verlangen om de problemen van de wereld te vergeten tijdens een nacht vol passie en vuur. Crazy on You. Het wist in 1977 zijn weg naar de top 40 te vinden. Net als de volgende hit met herinnering van Margreet.
1: Hi Erik. Graag wil ik Rafaela Cara met Afar La Mera Comincia Tu aanvragen. Heerlijke muziek waar ik op een dansschool de samba mee heb leren dansen. Dankjewel.

half uur zitten we midden in de hits van 1977. Dit was de top 5 van De Rug in de Tijd, 13 augustus 1977. Ik neem hem even met je door. Nummer 5, A Real Mother For You van Johnny Quito Watson. Die zakte vanaf de derde plaats in de zevende week. 6 weken nu de top 40, vorige week 4, deze week 4. BZN met Sevilla. Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walkie Talkie. Die zakte van 2 naar 3, die stond er 7 weken in. 8 weken nu voor Yes Sir, I Can Boogie van Baccara. Die zakte van 1 naar 2. En van 6 naar 1 met een superstip omhoog ging Dillinger. Cocaine My Brain, 5 weken stond die in de top 40. Maar we gaan een andere draaien, namelijk de nummer 5. Johnny Guitar Watson, die bijna Johnny Piano Watson had geheten als hij niet ooit van zijn opa een gitaar kreeg en daardoor de piano links liet liggen. Wanna buy a new-

Band is echt zo'n beetje zo'n gezellig niks aan de hand muziekje. Een beetje Jesse, Alessi, Oh Laurie, wat waren ze fijn. De hits uit 1977. De hits die ons dit hitjaar voor dit half uur boden, brachten eigenlijk. Zometeen hebben we weer een nieuw moment in de hitgeschiedenis. En wat zou dat volgens jou moeten zijn? Deel jouw hit met herinnering als audioberichtje via de gratis Radio 10-app. Of ga naar radio10.nl/Erik en laat daar je boodschap achter. Dan hoor je het zometeen.

0: Suzuki. Serious about fun.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust, en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken, van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Radio 10 weer door Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
16: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Goedemorgen. De knalgroene loper die ligt ook het komende uur weer uitgerold voor de tieners van toen en de radiotieners van nu om de hits en herinneringen te delen in Erik's Top 40 Hit Dossier. En wil je ook herinneringen delen aan een hit uit het verleden? Pak dan de app van Radio 10 erbij. Spreek je verhaal even in. Nou, doe als ik, zou ik zo zeggen. Of ga even naar radio10.nl/Erik. Dit half uur gaan we terug naar 1990. Je hoort herinneringen aan een Duitse klapper uit die tijd. Nee, het heeft niks met 45 te maken. En een hit van UB40 na Dusty Springfield. Top

0: Ja, inderdaad, UB40, Here I Am, een hit uit 1990. En dat brengt ons bij de volgende hit met herinnering. En die is van Carla.
1: Goedemorgen, Erik. Ik zou graag Matthias Rijm met Verdammt, ik liep dich niet willen horen. Mijn herinneringen is hieraan. Ik had toen een relatie, wat knipperlichtrelatie noemen. In 1991 zijn wij samen naar Mallorca geweest. En daar gingen we naar een restaurant en elke avond met dit liedje gedraaid. Nu, bijna 32 jaar verder, zijn we getrouwd en al 40 jaar samen. Maar nu wel, ik liep.

Er schijnt nog altijd gewerkt te worden aan een biopic over de dame die de wereld 3 jaar geleden liet schrikken door haar plots overlijden. Sinead O'Connor. Tot die tijd eerden we haar met de 5 hits in het hitdossier. Waaronder haar grootste, dat was natuurlijk geschreven door Prince, Nothing Compares to You. Dan even een blik naar de top 40 van deze week terug in de tijd. Dit is de lijst van 18 augustus 1990. En op het gedrukte exemplaar staat op nummer 5 Close to You van Maxi Priest. En die steeg vanaf nummer 6. 7 weken in de top 40 stonden ze. En 8 weken Roxette, It Must Have Been Love. En een stip van 5 naar 4 omhoog. Hear the Drummer Get Wicked van Chet Jackson. Die bleef staan op nummer 3 in de 5e week. En 2 bleef 2, Killer van Adamski in de 7e week. En dan de nummer 1 was dezelfde nummer 1 als vorige week. 6 weken staat hij erin. Het is de man met de hamer. Hij is de hit van mening dat zijn dance moves zo goed zijn dat niemand ze kan evenaren of overtreffen. Natuurlijk, MC Hammer. You can't touch this.

0: Dit van de Rolling Stones, die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Almost Hear You Sigh. Een hit uit 1980, de laatste uit ons uitstapje naar dit hitjaar. Heb jij nou herinneringen aan die tijd of een ander onvergetelijk moment verbonden aan muziek? Spreek het dan in via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende top 40 tijdreiziger van dit uur. The Opera komt eraan. Ook Teach-In staat voor de deur.
1: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1+1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle...
0: Bij Erik zometeen hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende top 40 tijdreiziger van dit uur. The Opera komt eraan. Ook Teach-In staat voor de deur.
1: Zijn we zelf ook gek op aanbiedingen?

0: Zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Voel me zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
17: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Erik de Zwart.
21: Het komende half uur gaan we terug naar 1975 met

0: werd ook nog wel gecoverd door Lulu en de Lovers in de jaren 60. Maar in 1975 in een discojasje gestoken door de Tramps en een grote hit in de top 40. En van de Tramps gaan we naar een hit met herinneringen van Radio Tiener Daan aan de Dizzy Mans Band uit Noord-Holland.
1: Goedemorgen, Erik. Mijn herinnering is aan The Opera van de Dizzy Mans Band. Zomer 78. Met vrienden op de camping in Beltschutsloot, duivens braadpan diner koken op een eenpittetje, zeilen in onze bootjes en keihard meezingen en springen op het geluid uit een transistorradiootje. Dank voor het draaien.

van Nat King Cole. Natalie Cole, This Will Be, een hit uit 1975. Ze wist 4 keer haar weg naar het hitdossier te vinden, waaronder met deze This Will Be. Andere hits die hun weg naar de hitlijst wisten te vinden. In het gedrukte exemplaar van deze week kijken we even naar de top 40 van 16 augustus 1975. One of These Nights van de Eagles bleef staan op nummer 5 in de vijfde week. 4 weken nu voor Alain Barrière, Tu t'en vas. En die ging van 8 naar nummer 4 omhoog. Op 3 bleef staan Live Rollover Lay Down van de Status Quo. 6 weken in de lijst. 7 weken voor Afrique Simone en Ramaya. Bleef staan op nummer 2. En die Elephant Song van Kamal bleef staan op nummer 1 in de zesde week top 40. In 1975 nam de band, die we nu al draaien, 4 concerten op om een live plaat te maken. En de single was Roll Over Lay Down. Die is tot de tweede plek gekomen in de top 40. Maar deze week terug in de tijd nog aan de voet van de top 3. Hier is Status Quo.

week in Amsterdam. Ja, je gelooft het niet. Hij had net een concert gedaan in Ahoy. En staat hier ineens naast me. No Woman, No Cry. Het was de laatste hit uit 1975 die we draaiden. En de laatste voor vandaag. Morgenochtend om 10 uur is er weer een nieuwe reis door het hitdossier. En wil jij dan bepalen langs welke herinneringen we dan afreizen? Spreek dan je hit met herinnering nu nog even in via de app van Radio 10. Die is gratis. Of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen veel plezier met de weekendshow. Ik spreek je graag morgenochtend weer. En dan om 10 uur natuurlijk je radio op 10.

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Onze record international.
16: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
17: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
19: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino. Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een hele goede middag. De weekendshow gaat deze zaterdag beginnen met Walking on Sunshine. Na het nieuws van 12 uur.
5: Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelwegen op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er 2 doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Radio 10 weer door Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm.
4: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Best druk, hè, Kim?
6: 15 vertragingen op dit moment. De 3 grootste, alle 3 rondom Arnhem. Het is daar vooral heel erg druk. Op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven 20 minuten. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekberg en Schaarsbergen 30 minuten. En ook op die A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo 21 minuten.
7: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: The Patchy Boys en Go West. En dan draaien we zometeen ook nog een beentje Go West met het liedje We Close Our Eyes. Ik vind het nu al een gekke uitzending, jij?
1: Ja, ik zag het ook staan. Nee, heel raar. Ik vind het wel grappig.
0: Gaan we hem zo meteen draaien.
2: De Radio 10 Weekend Show.
3: Yes, yes.
2: Met Robert en Kim.
0: Welkom, welkom. Goedemiddag, Kim ook.
1: Goedemiddag.
0: Het is een beetje hittebevrijdingsdag vandaag.
1: Ja, zo voelt het. Mooie naam.
0: Ja, mooi, hè?
1: Het is wel nog een beetje benauwd.
0: Beetje benauwd, maar toch de dag dat je de ramen en deuren weer even lekker tegen elkaar openzet in je huis. Dat het even een beetje doortocht in je eigen huis, of in je caravan, of in je vakantiehuisje, waar je ook zit. En dat dan toch voelt als... Oh, bevrijding.
1: Ik denk dat niemand de regen erg gaat vinden vandaag.
0: Nee, helemaal niemand. Weet je trouwens dat de geur die uit de grond komt... Na zo'n lange periode van droogte en hitte... dat na de eerste regendruppel, dat die een naam heeft?
1: Nou?
0: Dat heet petrichor.
1: Petrichor?
0: Ja, onthoud dat. Altijd goed voor een spelletje triviant, zou ik zeggen, jongens. Ja,
1: daar was ik nooit op gekomen.
0: Nee, petrichor, onthoud het. Dat is die geur, die aardse geur die je hoort... als het weer gaat regenen na zo'n lange periode van droogte.
1: Oké. Okay.
2: Vandaag...
0: Zaterdag 15 augustus.
2: In de top 4000 Hall of Fame.
0: Zetten wij weer even een nummer in het zonnetje... omdat dat liedje te linken is aan deze dag. Al ben ik in mijn diepgravende onderzoek... wel op een kleine controverse gestuit.
1: Uh-oh.
0: Ja, het gaat namelijk om het nummer dat ik zo noem. Klein beestje. Dat is jarig vandaag en het ziet Sarah... 50 jaar oud. Alleen volgens de ene bron is de datum waarop dat liedje officieel internationaal uitkwam... is 16 augustus 1976, dus dan zouden we het morgen moeten vieren.
1: Ja.
0: Andere bronnen hebben het over vandaag. En toen dacht ik, nou, laat ik dan toch even in de top 40 kijken.
1: Ja.
0: En daar kwam het liedje dus binnen in de lijst die gedateerd is op 14 augustus.
1: Ja, dan was het al uit.
0: Ik dacht, dan gaan we er gewoon even tussenin zitten.
1: Want ik vind het altijd tricky om verjaardagen te vieren. Voordat de datum is. Dat is een soort jinx.
0: Ja, maar het liedje bestaat morgen ook nog wel.
1: Ja, dat denk ik
0: ook. Maar ik dacht, we zetten toch vandaag 50 kaarsjes op dit liedje.
1: Oké.
0: Dat noemen we dus. En dat is gemaakt door Zweedse makers. En die speelden dat voor het eerst live al in juni van dat jaar 1976... tijdens een tv-gala ter ere van het aanstaande huwelijk... van de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn queen Sylvia Sommerlath.
1: Daar heb je op geoefend.
0: Ja, een paar keer inderdaad.
1: Okay.
0: Rond de verjaardag van zijn er verschillende festiviteiten.
1: Ja.
0: Namelijk vandaag in het museum van de band die het liedje heeft gemaakt. En dat staat in Stockholm. Is dat genoeg informatie om te weten? Ja, toch? Welk liedje is...
1: Ik denk het wel.
0: Denk het ook.
1: Vooral ook dat de reden van dat gala ook wel een hele duidelijke hint is.
0: Laat maar even achter in de Radio 10 app.
2: De top 4000 Hall of Fame.
0: En scoor die Radio 10 dopper, jongens. En ik zei het al net, hè. Go West hoorde je van The Patchy Boys. En dan daarna het beentje Go West met deze We Close Our Eyes.

0: Lucy Silva's Breathe In, Radio 10 op deze zaterdagmiddag. Mag ik iedereen vast eventjes erop attent maken dat het zomeralarm nog kan klinken dit hele weekend. En zodra je het hoort moet je zo snel mogelijk zomer appen via de Radio 10 app, want dan kan je echt waanzinnige prijzen winnen. Dan mag je virtueel namelijk een draai aan het rad doen. En musical kaarten kan je winnen, dierentuinkaarten, pretpark. Maar ik vraag jou elke dag, Kim, zit hij er nog in?
1: Ik ga heel snel op het lijstje kijken. Ja, volgens mij zit hij er gewoon nog in. Als ik namelijk naar de zomerproducten ga,
0: ja,
1: daar wil je eigenlijk op eindigen, kan je nog steeds een softijsmachine.
0: Ja, dat is onze droom, toch? Lijkt me zo enorm luxe dat je gewoon, je hebt het warm, je loopt even naar de keuken, je trekt zo'n hendel naar beneden, je hebt gewoon zo'n horentje met softijs.
1: Ja, het lijkt me fantastisch. Ik ga het toch nog heel snel even checken. Nee, volgens mij zit hij er echt nog in.
0: Leuk, houd in de gaten. Het zomeralarm kan vanmiddag klinken.
2: De top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, daar zijn we ook nog mee bezig. Een liedje eventjes in het zonnetje zetten uit de top 4000. Wij vieren namelijk vandaag de verjaardag van een nummer dat door de Zweedse makers voor het eerst live gespeeld werd in juni 1976 tijdens een tv-gala ter ere van het aanstaande huwelijk van de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn queen Sylvia Sommerlath, zei ik al. En dat liedje is vandaag dus 50 jaar oud. Jurgen, goedemiddag. Jurgen hangt wel, maar is nog niet te horen volgens mij. Jurgen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hallo.
1: Hi Jurgen.
0: Welk liedje uit de top 4000 zoeken wij volgens jou?
3: Dat was Dancing Queen.
0: Ja, helemaal goed. Helemaal goed.
1: Kon je niet missen.
0: Nee, dat zouden wij denken, maar toch waren er mensen die dachten dat het Waterloo was of een ander liedje van ABBA. Mensen hadden ABBA wel door, maar jij hebt het helemaal goed, Jurgen. Jij krijgt die dopper en ik ga het speciaal voor jou draaien.
3: Dankjewel.
0: Hey, nog fijne zaterdag.
3: Dank je.
0: Hoi, hoi.

0: Dit weekend. Op Radio 10.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe.
9: Leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Mam, waar is mijn zwemband?

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Nu toch

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Robert en Kim tijdens de weekendshow op deze zaterdagmiddag. Met zometeen Wakefield en Think of You. Here's Duran Duran, A View to a Kill.

0: dit zijn de jaren 90, jongens, in optima forma. Wakefield and Think of You. En in die zomer van 10 maak je nog steeds kans op waanzinnige prijzen. We kunnen straks een rad laten draaien. En daar zitten echt waanzinnige prijzen op hotelovernachtingen. Je kan naar pretparken, naar de hele rambam. Hou het zomeralarm in de gaten. Het is misschien wel dichterbij dan je denkt.
1: En niet te missen.
0: En niet te missen, nee. Zeker. Het is ook een sportzomer natuurlijk.
1: Absoluut. Op dit moment is het EK Atletiek natuurlijk in volle gang. In Birmingham. En gisteravond een hele blije Femke Broedersbol met brons op de 800 meter.
0: Knap hoor.
1: Ja, iedereen denkt natuurlijk dat ze alles wel even wint. Maar het is een nieuwe discipline voor haar. Ze is natuurlijk vorig jaar overgestapt naar die 800 meter. Dit was pas haar 8e race. En ze zegt zelf ook van ja, ik ben zo blij dat ik nu al zo goed bij de nummer 1 en 2 kan aanhaken. Dat belooft nog veel moois voor de toekomst.
0: Ja, ik vind het echt waanzinnig. Het is alsof je van zaalvoetbal overgaat naar veldvoetbal en in één keer wereldkampioen wordt. Ja, of in ieder geval in de prijzen valt.
1: Dat was toch ook zo mooi met Sivan Hassan. Die dacht, ik ga een keer een marathon lopen en hem ook meteen won.
0: Ja, fantastisch. Ja. Echt zo knap. Zo
1: maar
0: knap.
1: Er wordt nog meer gerend. Ja, en ver gesprongen en gemeerkampt en alles. Maar wat even een belangrijke is voor vanavond, in ieder geval een hele leuke, denk ik, is Lieke Klaver in de finale van de 400 meter.
0: Ja.
1: Dat is vanavond om 9:50. Dan zijn er ook nog vandaag kwalificaties en hopelijk vanavond de finales van de mannen- en vrouwen-estafettes op de 4x100 meter.
0: Ja, daar zijn we ook goed in, toch? Ja,
1: daar zijn we heel goed in. En de laatste dag is ook altijd een estafettedag. Dan wordt de 4x100 meter gemixt gelopen. En zowel voor de mannen als voor de vrouwen de 4x400 meter. Dus we hebben nog heel veel medaillekansen.
0: Heel goed. En het WK hockey begint ook vandaag. Over sportzomer gesproken. Het gaat maar door.
1: Is in Nederland.
0: Zometeen even bellen met Maartje Paume. Tweevoudig wereld- en olympisch kampioen. Dus ze weet wel iets van hockey.
1: Ja, dat schijnt.
0: Hey, en in het kader van bizar nieuws. Ik lees net dit. Nieuws dat je denkt, hè? Is dit echt gebeurd? Ja, dit is echt gebeurd. Een rijke Chinese vrouw die heeft haar vermogen ingezet om zichzelf in te kopen als hoofdrolspeler in een romantische Chinese serie.
1: Ja.
0: En de reden dat ze dit deed is zo mogelijk nog bizarder. Ze dwong op deze manier namelijk 60 kusscènes af met haar favoriete acteur. Ja, haar 23-jarige tegenspeler Zhong Yufei, die was er uiteindelijk niet zo heel blij mee. Die omschrijft het als een ware nachtmerrie. Maar hij wilde niet opstappen uit de serie, omdat hij dacht dat dit zijn grote doorbraak zou gaan worden. Dus ja, het lijkt alsof het grensoverschrijdend gedrag daar in China nog niet helemaal geland is.
1: Het is wel een heftig verhaal, inderdaad. Maar gaat het ook gewoon uitgezonden worden en zo?
0: Nee, uiteindelijk niet. Maar het schijnt zo te zijn, die regisseur van die serie, die heeft tegen die rijke vrouw op een gegeven moment gezegd van, ja, sorry, maar het verhaal leidt een beetje onder al die zoomscènes waarop die vrouw schijnt te hebben gezegd, jongens, ik heb meer van dit soort series gezien dan jullie ooit gemaakt hebben, dus hou je mond. Nou ja, alles opgenomen.
1: En zij betaalt.
0: En zij betaalt, precies. Maar inmiddels is het project uitgelopen op een fiasco, want het streamingplatform weigerde de serie te af te spelen of op online te zetten.
1: Ja.
0: Omdat de grote hoeveelheid intieme scènes de Chinese regelgeving zou schenden.
1: En ik wilde niet suggereren dat als je betaalt dat je dan mag afdwingen dat je met iemand de hele dag mag zoenen. Zo bedoel ik het niet.
0: Ik denk dat als het andersom was.
1: Als het je verhaallijntje is, zou je er in principe wel wat over te zeggen hebben.
0: Ja, maar als het andersom was geweest, een rijke Chinese man die dit betaalt om zijn favoriete actrice te kunnen zoenen, ik denk dat de grapen dan nog gaarder waren geweest.
1: Ja, maar ik vind dit ook een raar verhaal.
0: Ik vind dit ook een heel raar verhaal.
1: Het is een beetje een ranzig verhaal, maar dat het kan.
0: Ja, het is staat in de krant, dus het is waar.
1: Daar heb je echt te veel geld over.
2: Zomer via de Radio 10 app.
0: Ik vraag het toch nog even, was dit je call?
1: Oh yeah.

0: Sister Sledge. En Lost in Music.
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Jazeker, en degene die dit uur mag gaan draaien is Bianca. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoi.
0: Uit Middelburg, dus eigenlijk ben je gewoon altijd op vakantie, toch? Dat voelt als een vakantiebestemming.
2: Ja, ja. Zeker wel.
0: Ja, hoe is jouw zomer tot nu toe?
2: Ja, warm.
0: Warm, dat hebben meer mensen, denk ik, dat gevoel. Maar ben je op vakantie geweest of niet?
2: Ja, ik ben in Frankrijk.
0: Oh, daar was het ook warm.
2: Daar was het ook warm.
3: En hoe ziet het er nu bij jullie uit? Regent het al of schijnt de zon nog?
2: De zon schijnt. We hebben vanmorgen wel een paar druppeltjes gehad, maar bleef het eigenlijk bij.
3: Nou ja, dat bevestigt eigenlijk Robert's vakantiebestemming verhaal.
0: Ja, ja, allemaal in
3: Middelburg. Middelburg, altijd zomer.
0: Hey, jij mag aan het rad gaan draaien. Ik ga dat fysiek voor je doen. Maar jij mag zeggen met de klok mee, tegen de klok in. Wat wil je?
2: Doe maar tegen de klok in.
0: Tegen de klok in?
3: Tegen de klok in. Lekker tegendraads. Heb je al een idee wat je graag wil hebben, Bianca? Hotel, pretpark, het zomerproduct.
2: Ja, het zomerproduct denk ik wel.
0: Ja, ja toch, hè?
3: Ik hoop ook zo dat die softijsmachine er een keer uitgaat.
0: Ja, maar misschien...
3: hij is bijna klaar.
0: Misschien kies je voor iets anders. Oeh, we gaan langs Kies zelf. We gaan...
3: Oeh, ja, nee, ook leuk.
0: Ook leuk.
3: Ja, de O is ook niet het zomerproduct. Maar jij gaat een dagje naar een pretpark.
2: Hey. Superleuk.
0: Lekker.
3: En dan mag je ook nog eens kiezen waar je heen wil. Wil je naar Movie Park Germany, naar Avonturenpark Hellendoorn of naar Slagharen?
2: Wij willen graag naar Movie Park Germany.
0: Kijk.
3: Goeie keus.
0: Lekker. Ja, daar kom je nou anders niet zo heel snel. Dus goede keus vind ik ook. Ik wens jullie nog een heel fijn einde van deze zomer. Maak het even extra speciaal. Met deze pretparkkaarten.
2: Komt helemaal goed. Super bedankt.
0: Oké, okay, doei doei.
2: Fijne dag.
0: Hoi hoi. Het hele weekend nog draait het, hè, dit rad. Dus blijf het in de gaten houden. Hoor je dat zomeralarm voorbij komen? Heel simpel, eventjes zomerappen via de Radio 10-app. En misschien ben jij de volgende die mag gaan draaien aan het rad.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes.
15: Esso. Omdat elke rit telt.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
19: Oh my god.
18: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
24: Radio. Het is de weekendshow met zometeen nog Foreigner Say You Will. Na het nieuws van 1 uur, Ronald Remmelsman.
25: Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59.
0: Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta 100 mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Radio 10 weer door Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon.
24: Dankjewel Ronald. Radio 10 verkeer dan. Waar staat het vast, Kim?
1: 18 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven 13 minuten. En op diezelfde A12 dezelfde kant op. Tussen Velperbroek en Grijshoort nog eens 16. En dan op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 17 minuten.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: En praise de regendruppels die er misschien wel uitvallen.
1: Ga gewoon lekker een regendansje doen.
0: Dat gevoel hebben heel veel mensen, denk ik, op dit moment. Mary Mary en Shackles, praise you.
2: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Ja, het is een sportzomer, hadden we al geconcludeerd. Laatste weekend van het EK Atletiek. Eerste weekend van het WK Hockey. Ook nog eens in eigen land gehouden, tenminste deels. En deels ook in België.
1: Ja.
0: De Oranje Dames die gaan op weg op zoek naar een vierde WK-titel achter elkaar. Dat zou echt heel bijzonder zijn. Om 4 uur spelen zij tegen Chili. Morgen beginnen de mannen en die zouden voor het eerst sinds 1998... dat is echt lang geleden, weer eens een wereldtiteltje kunnen pakken. Aan de lijn hebben wij oud tweevoudig wereld- en tweevoudig Olympisch kampioen Maartje Pauwme. Gaat het toernooi op de voet volgen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Je bent op weg naar Hilversum volgens mij, want je gaat zo meteen die eerste wedstrijd van de dames ook op televisie gelijk analyseren.
3: Klopt, ik ga naar het stadion toe. Dus,
0: oh, naar het stadion zelf.
1: Dat is veel leuker.
0: Nog leuker, ja. Nog leuker.
3: Dat is nog veel leuker.
0: Dus, hoe bijzonder, ja, Maartje, ja. Hoe bijzonder zou het zijn als die dames het lukt om voor de 4e keer op rij die wereldtitel te pakken?
3: Ja, dat is bizar. Dat zijn bizarre cijfers natuurlijk. En als je voor de 4e keer op rij zou kunnen winnen, is dat natuurlijk prachtig. En als je kijkt, weet je hoe de dames ervoor staan. Regerend Olympisch kampioen, regerend Europees kampioen en... Onlangs de Pro League gewonnen, staan ze gewoon supergoed voor. En zijn ze, vind ik, by far land nummer 1 op het moment.
1: Ja, je begint wel met lekker veel zelfvertrouwen aan zo'n toernooi dan.
3: Zeker weten. Ja. En ik denk dat ze vandaag een hele mooie openingswedstrijd tegen Chili kunnen neerzetten. Nummer 12 of 13 van de wereldranglijst. Dus ik denk dat dat niet de vraag is of ze hem gaan winnen, maar uiteindelijk met hoeveel.
0: Oké, okay. Ja, dat is wel lekker.
3: Beide ook, hè. Ja, en een stadion, weet je, in eigen land, weet je. Nederland is natuurlijk wel een hockeygek land, dus ja, dat is prachtig.
1: Vinden ploegen het nog wel leuk om tegen Nederland zelf dat te spelen?
3: Ik denk dat het altijd een mooie uitdaging blijft om toch het gevoel te hebben dat je ze kunt gaan verslaan, zeg maar. Ook al staan ze misschien dan van tevoren in de gedachten met 1-0 achter.
1: Ja.
3: Ik denk dat het altijd mooi is om tegen Nederland te spelen en ooit te hopen dat je ze kan verslaan, zeker voor een land als Chili, dat toch een heel aantal plekken onder Nederland staat op de wereldranglijst. Mocht het ze ooit lukken, ja, dan zou dat natuurlijk ultiem zijn voor hun.
0: Ja.
3: En zeker als je tegen Nederland in eigen land op het WK mag spelen. Ja, ik denk dat het voor de Chileense dames alleen maar een droom is waar ze hun hele leven voor gewerkt hebben, denk ik.
1: Gelukkig.
3: Dus ik denk dat ze het heel mooi vinden.
0: Je zei het al, dat de dames eigenlijk, ja, die gaan vanmiddag winnen en die maken ook nog wel kans op die wereldtitel. Bij de mannen ligt dat toch wat anders, want wij hebben geen wereldtitel meer gehad sinds 1998. Dat verbaasde mij eerlijk gezegd. Ik dacht dat we als mannen ook beter waren.
3: Ja, nou kijk, bij de mannen, ik vind de top bij de mannen is ook een stuk breder. Ik denk dat daar, als je zegt een stuk of 6, 7 landen kans maken om wereldkampioen te worden. Ja, dan is de concurrentie, zeg maar, bovenin vind ik gewoon veel groter bij de mannen. En ja, kijk, ze hebben het natuurlijk in Parijs fantastisch gedaan. Dus ik hoop dat zij dit net gaan doen als in Parijs.
0: Ja, want jij vindt wel dat ze kanshebbers zijn om die wereldtitel te pakken.
3: Nou, kijk, ik denk als je 2 jaar geleden Olympisch kampioen geworden bent en de selectie is volgens mij nagenoeg hetzelfde, dat je zeker meedoet om de wereldtitel, zeker. Ja.
0: Oké.
1: Nou, en het is natuurlijk ook nog extra bijzonder. 40 jaar geleden was het ook in Amstelveen, dus die dames werden toen ook wereldkampioen.
3: Ja.
1: Toch? Dus dat is ook nog wel een mooi stukje geschiedenis wat er aan dit toernooi vastzit.
3: Zeker. En ik denk, voor de Nederlandse ploegen, ja, er is niks mooier dan zo'n groot toernooi als een WK in eigen land te mogen spelen. Met gewoon iedere keer een heel stadion vol oranje fans. Ja, ik kan me het WK van 2014 in het ADO Den Haag stadion nog als de dag van gisteren herinneren.
0: Ja.
3: En ik denk dat dat een van de allermooiste herinneringen was van mijn eigen hockeycarrière. Dus ja, dit gaat fantastische weken worden voor de spelers.
1: En ik wou vragen, wie verwacht je worden de 2 sterspelers dit toernooi? Van de heren en van de dames?
3: Oeh.
0: Ja, gewetensvraag, hoor.
3: Ja, dat is een lastige.
1: Ja.
3: Kijk, als ik bij de dames zou zeggen, weet je, je hebt daar zoveel creatieve spelers staan op dit moment. Ligt er een beetje aan wie je als sterspeler gaat noemen. Ga je degene noemen die de meeste goals maakt? Of ga je iemand noemen die het spel zo gaat verdelen dat ze bijvoorbeeld heel veel corners kunnen gaan halen, zodat Jibby heel veel goals kan gaan maken?
1: Ja,
0: Jibby Jansen, denk je?
3: Nou, Jibby Jansen gaat met haar corner wel belangrijk zijn voor Oranje. Dus als die goed loopt, kan zij een hele belangrijke rol spelen voor de ploeg. En bij de mannen kijk ik zelf wel uit naar een speler als een Duco Telgekamp. Vind ik altijd mooi om naar te kijken. Net even wat anders dan andere spelers. Creatief. en gaat staan voor wat hij vindt. Dus dat vind ik altijd wel mooi.
0: Ja, dat vind ik ook mooi.
1: Het worden twee mooie weken, denk ik.
3: Het gaat een fantastische week worden. Zeker voor alle hockeyliefhebbers wordt dit prachtig.
0: Even een kleine voorspelling dan voor vanmiddag. Nederland-Chili, 4 uur gaat het balletje rollen. Hoeveel staat het als we van het veld aflopen?
3: Ik ga voor een
0: 5-0. Oh, lekker. We gaan veel goals zien. Heel goed. Ja, we gaan kijken. En veel plezier daar in Amsterdam.
3: Yes, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Okay, hoi.
3: Doei. Doei.

0: zomerhit bij uitstek, Omi en Cheerleader. In het kader van appjes die je niet zo heel vaak krijgt bij een radiostation. Nu eentje van Helga, die zegt: heerlijk wandelen, in de regen, met de hond, zonder jas.
1: Maar heeft de hond geen jas aan of heeft zij geen jas aan?
0: Ik denk dat Helga geen jas aan heeft.
1: Dat denk ik ook.
0: Maar het is toch grappig dat als we de winter uitkomen, dan kunnen we niet wachten tot het stopt met regen en de temperatuur omhoog gaat. Maar als we dat dan een paar weken achter elkaar hebben gehad, dan verlangen we toch ook weer naar regen.
1: Het was nu wel extreem. Maar er komt een super El Niño dit jaar. En dat betekent waarschijnlijk dat we een hele natte herfst krijgen en een wisselvallige winter.
0: Hoppakee.
1: Een zachte winter.
0: Ik kijk er naar uit op de dag vandaag. Kijk, een lekkere natte herfst.
1: Ik spreek jou nog wel eind oktober.
0: Ja, dan gaan we ook weer klagen. Maar we zijn altijd aan het klagen. Het is nooit echt helemaal goed. Weet jij nog, Kim? Vlak voor onze vakantie, want we zijn een paar weken niet in het weekend geweest samen.
1: Ja, onze vakantie. Jouw vakantie.
0: Mijn vakantie, oké.
1: Jouw vakantie.
0: Mijn vakantie.
1: Ja.
0: Toen speelden wij er voor de allereerste keer een spelletje. Gewoon om het een keertje te proberen.
1: De Songtext Challenge.
0: Ik vond dat dat naar meer smaakte.
1: Ik ook.
0: Zometeen een rondje doen?
1: Leuk.
0: Ben jij een beetje van het meezingen? Want je zingt ze allemaal mee hier op Radio 10. En weet je een beetje wat je zingt? Doe dan zometeen gezellig mee met de Songtext Challenge. Kan je mooie prijzen winnen. En het is sowieso leuk om ontzettend mee te spelen met dat spel. Gaan we doen na onder andere Michael Jackson. Dit is Black or White.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Je hebt het beter

0: Discover op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal Drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Hoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar Holland.

0: 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe...

0: Wat een lief liedje blijft dit toch ook. Jason Mraz en I Want You To Have It All.
1: De Songtekst Challenge.
0: Ja, doe even mee, want je zingt ze allemaal mee hier bij Radio 10. Maar...
2: dat kan ook wel eens heel erg misgaan.
0: Ja, je zingt ook wel eens fonetisch mee.
2: Ja.
0: En dat is bij dit spelletje niet zo handig, want je moet een beetje weten wat jij zingt. En of je dat weet, gaan we testen. Daar zijn mooie prijzen mee te winnen. Het hele spel bestaat uit 3 rondes. Heb je de eerste ronde goed, dan krijg je een Radio 10 dopper. De tweede ronde goed, krijg je er ook een strandlaken bij van Radio 10. En alle 3 de rondes goed gespeeld, betekent een DAB Plus radio erbij.
2: Ja, en die 3 rondes zijn opgedeeld in een multiple choice vraag.
0: Ja, dat is de eerste.
2: Een Nederlands liedje.
0: Mm-hmm.
2: En een anderstalig liedje.
0: Ja, de elite ronde noemen we dat.
2: De elite ronde, ja. Die is echt lang, maar als je hem weet... denk je ook, yes.
0: Ja, je moet gewoon even meezingen
2: ja,
0: in je hoofd,
2: leuk.
0: Dan kan je het meedoen. De eerste ronde is dus inderdaad de meerkeuzeronde. Het antwoord op die vraag moet je zo snel mogelijk appen via de Radio 10-app. En ben je de eerste met het goede antwoord, dan mag je meespelen. En de vraag gaat vandaag over deze hit.
2: Ja, Barry Manilow met de Copacabana. Wat is in deze hit de naam... van de showgirl? Is dat A, Tatjana, B, Rosanna of C, Lola?
0: Oké. Okay. A, B of C. App je antwoord via de Radio 10-app. En speel mee met de Songtekst Challenge. Mooi, hè?
2: Prachtig.
0: Golden Earring, Radar Love.

0: Golden Earring, Read Our Love. De Songtekst Challenge. Ja, gaan wij spelen met Marcel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kom je nou uit Wijngaarden, hoor ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Steek je goed.
0: Moet ik toch even vragen, waar ligt dat ook alweer?
1: Ja, Sliedrecht.
0: Sliedrecht, ah kijk, heb ik een beeld. Heb ik een beeld. Ja. Heel goed, ben jij een beetje meezinger?
1: Uiteraard,
0: heel goed.
2: En ik vraag dan altijd, doe je dan voor het stoplicht de raampjes even dicht? Of laat je ze gewoon open en brul je heel hard mee?
1: Nou, met dit werkt de ramen sowieso dicht.
2: Maar
1: maakt me niet zoveel uit, hoor.
2: Iedereen mag het horen.
0: Heel goed,
1: ja,
0: heel goed.
1: Iedereen mag het horen, hoe vals.
0: De eerste vraag ging over dit liedje.
2: De Copacabana van Barry Manilow. En de vraag was hoe de showgirl heette. Was dat Tatjana, Rosanna of Lola?
1: Nee, dat was Lola.
0: Dat was Lola. Zullen we even luisteren? Ja. Her name was Lola. Ja. Heel goed. Oh, ik druk op fout, maar het was
2: goed.
0: Het was goed. Ja, heel goed. Laten we lekker beginnen.
2: Even lekker binnenkomen.
0: Ja. Vanaf nu geen meer keuzevragen meer. Je hebt de dopper binnen, maar het wordt wel steeds moeilijker. De tweede ronde is de Nederlandstalige ronde en gaat over dit liedje.
2: Circus Custers, Verliefd. De zanger van het liedje is verliefd tot over zijn oren. Het is niet te geloven, maar wat doet hij ervan?
0: Wacht even, dit was je bedenkmuziekje. We hebben het niet helemaal gehoord. Wat doet hij ervan?
1: Hij stopt het ervan volgens mij.
0: We gaan luisteren. Verliefd tot over mijn oren. Niet te geloven, ik stotterde ervan. Ja, hij stotterde ervan. Helemaal goed. Dat betekent dat ook dat strandlaken binnen is inmiddels.
1: Kijk.
0: De derde ronde, ik zei het al, het is de elite ronde. Dat is voor de echte meezingers. Gaat over dit liedje.
2: Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. En in dit nummer wordt de zangeres verlaten door haar partner. Maar hoe lang is het geleden dat hij het uitmaakte? En we willen het antwoord precies in de uren en dagen.
0: Ja, dat is lastig, hè?
1: Ja.
0: Maar je moet het even meezingen. Hij begint met It's been.
1: Oh ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: It's been
1: 7 hours.
2: En?
1: Maar dan.
0: It's been seven. Je zit op de goede weg.
1: 15 days?
0: 16 days, we gaan luisteren.
2: Zegt hij 15 of 16?
0: 7 hours and 15 days. Since you took your love away. We gaan aan Marcel vragen hoe eerlijk die is. Want ik verstond 16 days.
2: Ik verstond 15.
0: Wat zei je, Marcel?
2: Marcel?
0: Marcel, wat zei je?
2: Welk antwoord?
0: 15. Je zei 15?
1: 15.
0: Ook als ik het... Ook als ik, ja, 15 of 16? Wat, ja. Wat zei je? 15, zei je?
1: 15.
2: Ja.
0: 16, 15.
2: Volgens mij zei hij 15.
0: We gaan het terugluisteren. Nog één keer wil ik heel eerlijk het antwoord. Wat zei je, Marcel?
1: 15 days.
0: 15 days. We gaan luisteren. Oh, dat hadden we al gedaan natuurlijk. Ja, je hebt gewonnen. Dan heb je het goed gedaan. Ik verstond het gewoon verkeerd. Ja, sorry. Jij zingt goed. Ik luister slecht. Dat is het.
1: Ja, daar heb ik hier thuis ook al eens last van.
0: Ja.
2: Ik ben blij dat ik het een keer niet ben.
0: Hé, je hebt het heel goed gespeeld. En ik heb het slecht geluisterd, maar jij hebt goed gespeeld. Dat betekent dat jij de drie vragen goed hebt beantwoord. En dus alle drie de prijzen krijgt. Jij krijgt de dopper, het strandlaken en ook de DAB Plus Radio.
2: Jee. Lekker Marcel, mooi. Goed gespeeld. Lekker,
0: Marcel, van harte gefeliciteerd. En een fijne zaterdag nog.
1: Fijne dag.
0: Hoi hoi.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer-snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Alle verf super voordelig.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu

0: gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Je hebt het

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Met de weekendshow op deze zaterdagmiddag zometeen de Communards. Never Can Say Goodbye, na het nieuws van 2:00. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Radio 10 weer door Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon.
2: Dankjewel, Ronald Rimmelsbaan. Gaan we weer naar het verkeer. Staan er nog bomen in, auto's in bomen?
3: Nee, staan wel auto's in files.
2: Ah, dat wel.
3: Ja, 14 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 17 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 15 minuten. En de A67 Venlo-Eindhoven voor Leenderheide 15 minuten.
4: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Radio 10 met Ed Sheeran en The Castle on the Hill. Mag ik nog even wrijven in een vlek die ik zelf heb gecreëerd? Tijdens de Songtext Challenge, want wat was dat een heerlijke, chaotische aflevering weer. Wij vroegen naar de tekst van Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. En ze zingt daar 7 hours and 15 days.
1: Ja, de vraag was, hoe lang is het al uit? Het is been 7 hours and 15 days.
0: Marcel, die gaf het antwoord, maar ik verstond 16 days.
1: Ja, dus ik zei, ho, ho.
0: Hij zei 15 days.
1: Alleen toen start hij alles al in. Het werd het chaos.
0: Toen werd het chaos. Marcel zei met hand op zijn hart, nee, ik zei echt 15 days. Maar Rob die zegt nu via de app, hij ligt dat hij barst. De allereerste keer had hij het wel degelijk over 16 dagen. Ga maar terugluisteren als jullie dat kunnen.
1: Nou.
0: Dat kunnen wij.
1: Ja, Rob.
0: Sterker nog, hebben we gedaan en we gaan met z'n allen ook even terugluisteren. Dit is het allereerste antwoord van Marcel.
2: 15 days.
0: Ja, hij zegt toch...
1: 15.
0: 15 days, zegt hij. Nog een keer?
2: 15 days?
0: Ja.
1: Ik hoor er echt geen X in namelijk.
0: Nee. Hij zegt echt 15 days. Marcel zei het goed. Ik luisterde slecht. Ik ben te lang disjockey. Mijn oren gaan achteruit. Dus Marcel heeft terecht gewonnen, jongens. Terecht gewonnen.
1: Goed zo.

0: Rijnmond krijgt de volle laag. Maar wel in het nieuws is Douwe Bob. Dat was die gisteren al, in de afgelopen dagen al. En ik vind het zo tof, want Douwe Bob die probeert voet aan de grond te krijgen in Amerika. En hij heeft de afgelopen dagen op mogen treden met een grote Amerikaanse countryster, Zac Brown. In Nederland zegt heel veel mensen dat denk ik niks, maar in Amerika trekt hij echt volle zalen. En dat heeft indruk gemaakt, dat optreden, want wat is het nieuws van vandaag? Er zou nu interesse zijn van een Amerikaanse platenmaatschappij.
1: Oh.
0: En dan is er toch een kans dat het gaat lukken. Ik denk wel dat Douwe Bob misschien toch een wat internationalere artiestennaam moet overwegen.
1: Dat zou ik ook doen. Maar ik denk wel dat het inderdaad helpt dat hij zo dat country ding heeft. Dat maakt hem wat meer niche en makkelijker weg te zetten.
0: Nou, je moet niet vergissen, country is groot. Hè,
1: ja, nee, het is voor ons niche, maar het geeft je wel een heel duidelijk profiel.
0: Ja, ja. Maar die andere artiestennaam die moet hij echt overwegen. Want heb jij gehoord hoe Zac Brown hem aankondigde?
1: Nee.
0: Dat ging zo.
2: His name is Dewey Bob, ladies and gentlemen. Spelled D-O-U-W-E, the way they spell it there. But come on out, brother.
0: Dewey.
1: Dewey,
0: yeah. Dewey Bob.
1: Dewey Bob.
0: Maar
1: Dewey,
0: het is zo mooi. Heb je dat liedje al gehoord wat hij daar speelde?
1: Nee.
0: Ah, het is ook,
1: je dat er ook klaarstaan?
0: Ja, heb ik ook klaarstaan. Oh.

0: vind dit zo'n mooi liedje. Het is nog niet uit, maar het komt over 1 à 2 weken uit. Dit wordt een grote hit. No to self, no to self. En laten we hopen dat het hem lukt om daar in Amerika door te breken. Dat zou toch ontzettend tof zijn. Hij schijnt maandag weer in Nederland te zijn, Douwe Bob. Ja. Ik heb goede hoop dat we hem in de ochtendshow misschien even aan de lijn kunnen krijgen.
1: Goed, te gek. Kan hij even zelf vertellen hoe het gegaan is?
0: Houd het in de gaten, mensen.

0: naar een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te kunnen draaien. Jij mag zowel het liedje als ook de goede reden insturen. En dat mag echt van alles zijn, hè? Kom je net terug van vakantie, begint komende maandag die Red Race weer. Dat is in Noord-Nederland het geval.
1: Ja.
0: Dan gaan de scholen weer aan en dan gaan ook heel veel ouders natuurlijk weer aan het werk. Maar wil je nog even je vakantiegevoel verlengen met jouw favoriete vakantieliedje? Laat dat dan even weten via de Radio 10 app. Of ja, misschien heb je een verjaardag of een ander groot feest vandaag en denk je, nou, we moeten iemand eventjes in het zonnetje zetten met een liedje. Radio 10 app, even het liedje laten horen en de goede reden.
1: Ja, nou ja, en over zonnetje gesproken. Ik denk dat vandaag het moment is dat ieder grasprietje, en ik denk zelfs de allergrootste zonliefhebber, erop heeft zitten wachten.
0: Iedereen blij met regen?
1: Er valt regen, oh. Ja. En dan mogen Jermaine Jackson en Pia Sardora natuurlijk niet ontbreken.
0: Oh. Altijd als het regent kom jij met dit liedje. Dit is een favorietje van jou.
1: Ja, maar
0: dit
1: ik word er heel blij van. Is dat echt waar? Heb ik deze vaker gedaan?
0: Jij komt met deze heel vaak.
1: Oh, wat ben ik voorspelbaar.
0: Nee, helemaal niet. Maar ik
1: of
0: merk dat
1: betrouwbaar.
0: Betrouwbaar en ja. Ik merk gewoon dat dit een favorietje van jou is.
1: Net zo betrouwbaar als het weer.
0: Vandaag is voor de fans van Bonnie Tyler ook een belangrijk moment. Want ze kunnen afscheid nemen van de onlangs overleden zangeres. In Mumbles in Wales vindt dat plaats. Dat beschouwden ze als haar thuis. En toen dacht ik, nou, laten we nog eventjes een saluut brengen aan Bonnie Tyler met dit liedje.

Maar goed, dat zijn de liedjes waar wij aan dachten. En wij hebben er helemaal niks over te zeggen. Dat is dan weer jammer voor ons, maar leuk voor jou. Want de vraag ligt bij jou. Welk liedje zou jij willen horen en wat is de goede reden om het vandaag even te draaien? Laat het weten via de Radio 10-app. En geef ook de goede reden er even bij. Misschien dat we zo meteen draaien. Eerst Laura Branigan.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: En Kim tijdens de weekendshow op deze zaterdagmiddag. Met zometeen nog Doe Maar Sinds een Dag.
2: Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: zijn we naar op zoek.
1: De beste reden.
2: Er komen weer veel appjes binnen via de Radio 10 app. En Robert, je krijgt bijval van Rick en Janita. Die willen ook It's a Heartache van Bonnie Tyler.
0: Ja, dat zijn de echte fans natuurlijk. Ja. Een saluut aan Bonnie Tyler. Terecht.
2: Marianne die stuurt Walk Like an Egyptian op de 40ste verjaardag van mijn toenmalige danspartner.
0: Zo.
2: Hij was nog geen jaar. Ja, nee, ik heb deze ook 3 keer moeten lezen. Hij was nog geen jaar en steeds als dat liedje erop kwam, dansten we door de kamer. Hij is nu bijna 2 meter, ik 1,67 meter, dus dat wordt hem niet meer. Het gaat om haar zoon.
0: Ja, dat dacht ik. Ik had hem aan het eind, had ik hem door. Heel goed. Gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd. En ik zou graag Heartbeat van Wham willen horen. Als puber werd ik daar altijd zo vrolijk van. En altijd ging de volumeknop omhoog. En hoe harder, hoe mooier. Kunnen jullie deze nog eens een keer draaien, Lies van Ellie van Velsen?
0: Ik moet eerlijk zeggen, Heartbeat van Wham
2: staat ook niet in de top 4000.
0: Oh, dat is jammer, dat is jammer. Maar dankjewel voor het inzenden. En wij hebben aan de lijn Linda. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: Wij zijn op de terugreis, het laatste uurtje naar huis, naar een vakantie in Spaans Baskenland, waar we de zonsverduistering mee hebben gemaakt.
2: Oh, wauw!
3: Ja.
0: En was die daar ook bijna volledig?
2: Volledig, toch?
3: We zijn vanaf de camping waar we stonden nog een uurtje naar het westen gereden, ja, om de 100% zonsverduistering te zien. Want voor minder doe je het niet als je al zo'n heel stuk daar naartoe op vakantie gaat.
2: Nee, dat snap ik inderdaad. Want hier, weet je, bleef het best nog wel fel, het licht. Ja. Maar daar is het gewoon, werd het bijna helemaal donker, toch?
3: Ja, de brilletjes mochten op een gegeven moment af. Mensen begonnen te huilen, mensen begonnen te klappen, te juichen. Nou, het was echt...
0: Echt waar? Vond jij het ook een emotionele ervaring?
3: Ja, zeker. Okay. Ja.
2: Dus het is een beetje alsof je van Burning Man terugkomt. En dat je dan opeens een heel ander persoon bent.
3: Nou, dat
0: hebben we
3: niet.
0: Dat hadden we niet, maar goed. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het meer indruk maakt. Want ik moet eerlijk zeggen, wij hebben hier in Nederland gekeken. En wij hadden zoiets van, ja. Oké, leuk.
2: Ja, maar het wel.
0: Jij zegt, ga een keertje naar een volledige zonsverduistering. En dan piep je wel anders.
3: Ja, 2 augustus 2027, Zuid-Spanje, Gibraltar.
0: Hebben jullie al geboekt?
3: Het is een beetje ver.
0: Ja, je moet er wat voor over hebben, Linda.
3: Ja.
0: Maar ik hoor dat het een bijzondere ervaring was. En welk liedje hoort daar dan bij?
3: Here Comes the Sun, ja, van de Beatles.
0: Ach, ook nog een goed liedje. Gaan we draaien?
3: Dat is sowieso al een van mijn favorieten. Dus nu heeft het een dubbele lading gekregen.
0: Ik begrijp het. Prachtig. Geniet nog even van jullie laatste uurtjes vakantie.
3: Dankjewel, Robert en Kim.
2: Doeg.
3: Dag.
1: De beste reden.

0: Zaterdag-editie van de Weekendshow. Morgen weer, Kim?
1: Zullen we het gewoon doen, maar dan de zondag-editie?
0: Vind ik leuk. Ik kijk er naar uit. En zometeen, na drieën, veel plezier met Wouter Kooijman. Met meer van de grootste hits aller tijden. Ik heb nog George McRae en deze van Meat Loaf voor je.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2e halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Hey ondernemer, hallo?
12: Kan je me
11: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Ah, nee hè.
16: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
15: Ja. Weer eens.
16: Nou, pof jij even.
15: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
15: Lekker.
16: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je voelt je.

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Zo, de zaterdagmiddag van Radio 10 gaat verder met de Cranberry Show direct. En je wordt zo gerickrolled. Eerst het nieuws van 3 uur. Gelezen door Michiel Frazenstorm.
4: Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijk ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Het Radio 10 weer door weer online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden, in het zuiden met 30 graden nog tropisch.
3: Zijn er nog 7 vertragingen? Dit zijn de 3 grootste. A12, Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 13. De A76, Venlo-Eindhoven bij Leenderheide. Daar 20 minuten vertraging. En de A76, ook voor Duitsland, de vertraging daar 20 minuten.
5: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
6: De zomer van 10. Wouter Kooijman. Hey.

0: hotelkamer.
1: Het weekend van 10.
2: Hey, goedemiddag.
1: Wouter Kooijman.
0: Ze voelde zich daar opeens heel alleen. En toen kwam dit nummer uit haar pen. All to my family.
2: Je hoorde de Cranberries natuurlijk.
0: En dan hadden we afgelopen woensdagavond al een bijzonder natuurverschijnsel. Hè? Die zonsverduistering. Toen ik vanochtend wakker werd, toen regende het buiten. Ja, dat was ook alweer even geleden. Inmiddels gaan die buien het land langzaam weer uit. Komt misschien af en toe de zon even tevoorschijn. Hebben we wolkenvelden bij 22 graden in het noorden en 30 graden in het noorden.

met extreme temperaturen. Het is een soort van elektronische koelcabine. Die is ontworpen om de lichaamstemperatuur snel te verlagen. Een koelbox. 2 meter hoog is hij, die cabine. Lijkt een beetje op een telefooncel van roestvrij staal. Compleet met glazen deur, isolatie en een lekker bankje aan de binnenkant. Die cabine die handhaaft aan de binnenkant een temperatuur van 15 graden. Hij beschikt ook over 3 koelstanden, zodat je geleidelijk een beetje aangepast kunt worden naar de juiste temperatuur. En na 20 minuten schakelt hij zichzelf ook uit. Het is overigens geen goedkope oplossing. Het ding wordt voor 1,5 miljoen yen, omgerekend 8000 euro... Ja, 8.142 euro verkocht. Maar ik gok dat ik hem voor iets minder kan leveren. 200-300 euro, dat moet wel lukken. Dan zoek ik een tweedehands koelkast en bouw ik daar wel een stoel in. Goedemiddag, Radio 10. Shepard komt eraan, ook Bruce Springsteen hoor je zo meteen. Eerst Earth, Wind & Fire, dit is Fantasy.

Shepherd hoorde je. Met de boodschap, zorg dat je alles uit het leven haalt. Dit was Die Young. Ik moet je toch even waarschuwen, want het zomeralarm gaat vandaag nog een keertje af. Hoor je dat alarm afgaan, zorg dat je meteen zomer hebt naar de studio. Als je in de uitzending komt, dan mag ik een zwieper geven aan ons zomerrad. En maak je kans op fantastische prijzen. Natuurlijk hier op jouw eigen Radio 10. Daarbovenop hoor je natuurlijk de grootste hits aller tijden. Zoals deze van The Boss. Hij haat die bijnaam trouwens, omdat hij niet van bazen en autoriteit houdt. Nou, gelukkig is hij niet geboren in Noord-Korea, maar in de USA. Dit is Bruce Springsteen op Radio 10.

0: Het weekend van 10, Bleeding Love. Leona Lewis hoorde je. Die vroeger op het schoolplein rondhing met onder andere Amy Winehouse en voormalig Spice Girl Emma Bunton. Hey, dat was een leuke meidengroep ook geweest, volgens mij. Goedemiddag, Wouter hier voor Dennis met de hit flashback zometeen. Daar neem ik je mee terug naar het jaar dat dit gebeurde.
1: NOS, het journaal.
2: Goedemiddag, dames en heren. Het kan u niet ontgaan zijn. In Europa is een zonsverduistering aan de gang. In Nederland is de verduistering slechts gedeeltelijk. In andere delen van Europa is de verduistering totaal.
0: Weet je nog welk jaar het was? Het antwoord krijg je zometeen, net zoals ILO. Je hoort ze zo helemaal.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier. Je hebt het beter.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Is deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland.

0: bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: lekker zomers, altijd laag. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Wouter Kooijman.
2: Een hele goede middag. De hit flashback komt eraan. ILO ga ik zo meteen voor je draaien. Maar eerst...

0: Rusland. Maar het is ook het jaar dat heel Europa en ja, inderdaad, daar is hij weer, in de ban is van een zonsverduistering. Week 33 van 1999. Nou, muzikaal hoor je straks een nummer 1 hit van een zangeres, van een zanger zelfs, die in dat jaar bekend staat als een echte ladykiller. Angela, Pamela, Sandra, Rita, Mary, Jessica, nou, het zijn er maar een paar. Maar volgens de zanger wel allemaal vrouwen met wie hij daadwerkelijk iets gehad heeft. En nog een vrouwenmagneet komt eraan. In 1999 was hij bezig met een wereldwijde doorbraak. En dat ging zo lekker dat zelfs Will Smith aan hem vroeg of hij misschien niet een nummer had voor de film waar hij mee bezig was. In dit geval Wild Wild West. Nou, het liedje Baila Mos hoor je zo meteen van hem. Eerst een andere hit uit een hele andere film, namelijk Austin Power, The Spy Who Shagged Me. De zangeres van het nummer is morgen toevallig jarig. En in 1999 werd ze 41 jaar oud. Na een korte periode van afwezigheid was ze in 1999 weer helemaal terug. Ik heb het over Madonna. Dit is Beautiful Stranger.
1: Radio 10. Hit.

0: Mega! Mambo No. 5 was de laatste in de hitflashback van vandaag die je mee terugnam naar 1999. Het zijn de grootste hits aller tijden, Radio 10. Met Bluff en Gijke Arnaert, Zoute Landen.
1: Niets

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar €1,49.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: Op deze cooldown zaterdag hoor je zometeen de zanger die de afgelopen 4 weken 2 keer zijn tour moest onderbreken. Wie dat is, hoor je zo. Eerst het nieuws van 4 uur met Michiel Frazenstorm.
19: De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van twee dorpen in de buurt. In natuurgebied Hogevenen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. En de luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het Radio 10 weer door weer online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag.
18: Radio 10 Verkeer, 4 vertragingen in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A7, Zurich, Den Oever. Bij de brug over de Stevenssluizen, 12 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen, voor Duitsland, 11. En de A67, Venlo-Eindhoven, bij Leenderheinde. Daar heb je nog 10 minuten vertraging.
13: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
20: De zomer van 10.
21: Wouter Kooijman.
18: Hey, goedemiddag.

0: Het was Lionel Richie.
1: Het weekend van 10.
0: My Destiny.
1: Wouter Kooijman.
0: Het gaat goed met hem. Ja, vorige maand werd hij namelijk onwel op het podium, waardoor hij 2 shows moest cancelen van zijn huidige tour. En vorige week werd er weer een concert gecanceld. Deze keer was dat vanwege een plotseling medische noodsituatie bij een van de muzikanten. Dus niet bij Lionel zelf, gelukkig. Met hem gaat alles weer lekker. Goedemiddag, de zaterdagmiddag van Radio 10. Ik ben Wouter voor Dennis, die lekker op vakantie is. Vanuit het westen steeds meer zon. 22 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En natuurlijk dit uur weer op zoek naar een Sweet 16. De track die daarbij hoort tenminste. Ja, misschien wel die van jou, hè? En hij kan vanmiddag afgaan, het zomeralarm. Als dat zo is, app dan zo snel mogelijk zomer naar de app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan mag ik namelijk een slinger geven aan ons rad. Ja, dat rad bepaalt dan welke prijs jij thuis krijgt opgestuurd, hè? Ja, verder heb ik de grootste hits aller tijden. Tina Turner, Fleetwood Mac en deze...

0: De break-up song tussen Christine en John McVie van Fleetwood Mac. Christine schreef het nadat de twee uit elkaar waren gegaan. Je hoorde Don't Stop.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Tijd om weer even terug te gaan naar de tijd dat je of bij de hippies of bij de punkers hoorde. Je LP's luisterde in plaats van Spotify aanzetten. En je voor het laatste nieuws de krant of de hitkrant doorlas in plaats van op je mobieltje te scrollen. Ja, wat dit item zo leuk maakt, van tevoren weet ik nooit welke hit ik zo meteen aan je Sweet 16 mag koppelen. Want de dag waarop je 16 werd, die kun je je misschien nog wel herinneren. Maar de muziek uit die tijd, ja, dat is vaak alweer even wat minder, hè. Maar geen nood, ik ga je erbij helpen. Naast je geboorteplaat hoor je straks ook twee hits die dat jaar populair waren. Tenminste, ja, moet je wel even je geboortedatum doorhebben naar de gratis app van Radio 10. Als ik je zo meteen terugbel, dan gaan we dat even samen doornemen. Dan gaan we op zoek naar de muziek die hoort bij de tijd dat je 16 jaar werd. Tina Turner zat op haar 16e nog op school. Ze trad af en toe op met haar zus. En kwam ook al regelmatig in de club waar ze Ike Turner zou leren kennen. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Op Radio 10 hoor je nu Disco Inferno.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker.
11: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Streekt. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
19: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
22: Wouter Kooijman.
23: Een hele goede middag. Naar wie zijn Sweet 16 hit mag ik zo op zoek? Je hoort het zometeen, net zoals Pink.

0: Nou, is een mooi begin zo aan het einde van de middag, hè? Mooi begin van de zaterdagavond, wou ik zeggen, maar het is misschien nog een beetje vroeg. Pink hoorde je dus, Get the Party Started.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Marian, wanneer was jouw grote première?
3: Welke première?
0: Oh, van jou, op deze aardbol.
3: Oh, ja, 9 september 1971.
0: Weet je wat er toen op nummer 1 stond?
3: Nee, geen idee.
0: Het was een liedje van de koning van de Humba.
4: Perret. Oh, hey. Dikke.
0: Het is, okay. Ja, is jouw geboorteplaats.
3: Oké.
0: Lekker,
3: nou,
0: lekker vrolijk begin.
3: Nooit geweten.
0: Hey, en 16 jaar later was het 1987.
3: Ja.
0: Wat spookte je uit zoal?
3: Ja, dat is heel ingewikkeld. Ik woonde toen net samen.
0: Oh.
3: En ik ging nog naar school natuurlijk, want ik was leerplichtig.
0: Ja.
3: Dus dat spookte ik uit.
0: Oh, ja.
3: En ik ging naar dingen bij de voetbal en in cafés voor vleesprijzen en zo.
0: Ja.
3: Dus ja.
0: En qua kleding, bij de pijpen?
3: Ik heb geen idee wat ik droeg toen.
0: Schoudervullingen? Ja, waarschijnlijk wel, hè?
3: Ja, waarschijnlijk wel, maar ja. En ik ben nog een keer, want toen hadden mijn zussen me uitgedaagd om op de klompen en met mijn gebreide shirt naar Zwolle te komen.
0: Oh.
3: Dus toen ben ik met de klompen in de trein naar Zwolle gegaan.
0: Leuke herinnering aan die tijd. Dingen.
3: Ja.
0: En muziek uit dat jaar is onder andere deze van Michael Jackson.
3: Ja.
0: Was een hele grote hit op jouw verjaardag.
3: Ja, die ken ik wel. Ja.
0: 1987. En ik heb nog een liedje uit 1987. Nou, jou zometeen de keuze welke je helemaal wil horen. Dat is deze van Wax.
4: Oh, oh.
0: Lekker vrolijk.
3: Ja.
0: Nou, beste Marian, welke plaats past het best bij jou?
3: Nou, doe maar die van die bridge.
0: Bridge to your heart. Wax was dat. Ja, oké. Nou, ga ik die voor je opzetten. Meteen.
3: Oké, hartstikke leuk.

0: kans op het bomvolle Radio 10 prijzenpakket. Tenminste, als je meespeelt met Stuck in the Middle. Je hoort een grote Radio 10-hit voorbij komen. Die blijft hangen in het midden van de plaat. Aan jou natuurlijk de taak om te herkennen welk liedje dat is. Doe je dat goed? Nou, dan is dat prijzenpakket voor jou. Zometeen na 5. Heb ik muziek voor je klaarstaan van Gary Rafferty en... even de deur open doen, hoor.
1: Hello.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Je maakt kans op het prijzenpakket zometeen als je meedoet met Stuck in the Middle. En de muzikale soundtrack van de zaterdagmiddag komt eraan. Eerst het nieuws van 5 uur, Michiel Frazenstorm.
6: Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12. Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied Hogeveen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En 100 trimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden.
5: Radio 10 verkeer met nog één vertraging. Die staat op de A76, Geleen-Keulen, voor Duitsland. De vertraging is 13 minuten.
7: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

gevoel van de zaterdagmiddag, hè? Er moeten er nog allemaal kleine klusjes gebeuren. Tenminste, bij mij meestal wel. Nou, goedemiddag, Wouter hier. De zon die laat zich af en toe zien. Al is het meer af dan toe, volgens mij. 22 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden vandaag. En als je een schoonmaker bent, dan weet je dit waarschijnlijk al langer. Je komt de meest vreemde dingen tegen. Tijdens het schoonmaken van een appartement in de Amerikaanse stad Milwaukee zijn twee gestolen prints van Pablo Picasso teruggevonden. En die stukken werden in 2018 uit een kunstgalerie gestolen. De waarde wordt geschat op $40.000. Dus ik hoop niet dat ze er al met de allesreiniger overheen zijn gegaan.

0: Instuck in the Middle. Je hoort zo meteen een grote Radio 10 hit, maar die blijft hangen in het midden. De bedoeling is dat jij raadt welke hit dat is. Je maakt kans op het Radio 10 prijzenpakket met erin de dopper, de zonnebril, de cap en ook de unieke Radio 10 sokken. Ja, of je levert dat weer in en je zegt: Wouter, ik wil liever het Radio 10 strandlaken. Die groot genoeg is trouwens om met z'n tweeën op te liggen. Dus luister even goed naar de opgave van vandaag.
1: In the middle.
0: Hey, dat was een hele snelle. Het is er eentje voor de pro's, denk ik, vandaag. Maar misschien heb je hem al herkend. Het is een grote hit geweest inmiddels. Laat het weten in de gratis app van Radio 10. Of bel het nu door op 0909-310-10. Je maakt kans op het Radio 10 prijzenpakket als je dus dit herkent.
1: In the middle.
0: Laat het snel weten in de app van Radio 10. Het is gratis, dus waarom niet? Ja, of bel het door op 0909-310-10. Titel en uitvoerende wil ik van je weten. Je maakt kans op dat fantastische prijspakket. Dit is The Weeknd en Blinding Lights op Radio 10.

0: Dat zijn de grootste hits aller tijden. Alpha Phil hoorde je en Big in Japan. Ik was er wel een beetje bang voor. De opgave van vandaag van Stuk in de Middel. Dat is er eentje voor de pro's. Hij is best lastig. Ik krijg ook vaak het verzoek of ik hem nog één keer wil laten horen. Dus let op, dan komt hij nog één keer. Dit is de opgave van vandaag. Je hebt nog een minuutje of 10 om het juiste antwoord door te appen in de gratis app van Radio 10. Ja, of bel het door, want een beller is sneller. 0909 31010. Je maakt kans op dat fantastische prijzenpakket. Hoor je zometeen de zangeres? Ja, waar aan je aan haar gezicht niks kan zien, maar haar ogen die verraden nog wel eens wat. Dus dan moet je dan goed naar kijken. En de police komt eraan. Je hoort ze zo helemaal.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
18: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
0: Hey, goedemiddag. Ik hoop dat je geniet van je weekend. De uitslag van Stuck in de Middel krijg je zometeen.

0: Helena, goedemiddag.
1: Hi.
0: Hallo, hallo. Wat goedemiddag. Hoe is het ermee?
1: Ja, heel goed. En met jullie?
0: Nou, we mogen niet klagen, hè? We mogen niet klagen.
1: Superleuk. Ik ga namelijk op vakantie naar Ibiza.
0: Oh, lekker.
1: Dus het is 19 september, dus ik kan heel goed een handdoek gebruiken.
0: Oh, ja. Ja, je zit lekker bij de radio, neem ik aan.
1: Ja, ik zit eigenlijk op mijn telefoon via de app op mijn radio.
0: Oh ja, ja, precies. Nou, hartstikke goed. En toen hoorde je dit stukje voorbij komen. In the middle. En toen dacht jij meteen aan...
1: Billy Joel in the middle of the night.
0: Vond je het een lastige opgave of viel het allemaal wel
1: mee? Nee, ik vond het heel makkelijk. Ik wist het meteen eigenlijk.
0: Oké.
1: Maar de eerste keer zie ik het nog echt wat geluid, dat toontje ook. En dan was het meteen dacht ik van... Ja, Billy Joel in the middle of the night.
0: Nou, dat heb je helemaal goed. Ja hoor, geweldig. Je hebt, dat Radio 10 prijspakket, dat hou ik lekker bij me. Je hebt je keuze al duidelijk gemaakt, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja, ik ga natuurlijk op vakantie, dus dat is helemaal geweldig natuurlijk.
0: Neem je lekker dat strandlaken mee van Radio 10 dat we naar je toe gaan sturen?
1: Ja.
0: En dan bedank ik je hartelijk voor het meespelen vandaag.
1: Is prima, ja.

Door de 10cc, I'm not in love. Hij is vanmiddag nog niet afgegaan. Het zomeralarm op Radio 10. En hij zou nog een keer afgaan vandaag. Nou, dat betekent dat de kans groot is dat hij zo bij Jules afgaat. Je weet het, als je het zomeralarm af hoort gaan, zomerappen naar de studio van Radio 10. Wie weet scoor je fantastische prijzen. Zometeen bij Jules. Ik heb

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar €1,49.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
16: Radio 10. En zometeen goed en slecht nieuws voor je over Anouk. Ook hoor je Level 42 en nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
17: De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het Radio 10 weer door weer online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden.
6: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

en slecht nieuws voor je. Wat wil je als eerste? Nou, het goede nieuws is, er komt volgend jaar een nieuw album uit van Anouk. En het slechte nieuws is dat dat misschien wel haar allerlaatste album ooit wordt. Omdat ze misschien compleet gaat stoppen met muziek maken, zegt Anouk. Ze zegt ook heel eerlijk van, ja, dat albums maken, dat kost een hoop geld. En daar maak je juist alleen maar verlies op. Ze heeft nog wel een ander idee voor de toekomst. Namelijk om mensen te vragen om geld te doneren en ruil dus voor nieuwe muziek. En dan kan ze met dat geld de studio induiken om nieuwe nummers op te nemen. Ja, het zal je maar gebeuren, hè, dat je gewoon 's avonds laat in één keer de deurbel hoort bij je thuis en dat Anouk voor je deur staat met een collectebus in haar hand. Kan ik even vangen? Het kan dus misschien wel in de toekomst gaan gebeuren. Are you kidding me? Anouk bij Radio 10. Goedenavond, Jules hier. Je begint aan je lekkere, lange, zomerse zaterdagavond van Radio 10. Zit je er een beetje relaxed bij vanavond? Hier en daar een plensbui in Nederland. Goed voor de plantjes. Het kan nog relaxter met Stand By Me. Dit is Ben E. King bij 10.

Vorige maand stonden ze nog live in de Ziggo Dome Amsterdam 5. Ze hebben namelijk een comeback gemaakt. En niet alleen 5 zelf, maar ook de fans die zijn in de tussentijd een jaartje ouder geworden. De gillende tieners bij hun concerten in de 90's, dat waren nu gillende 40-plussers. En als je er niet bij was, het ging er zo aan toe in die Ziggo Dome.

0: dit weekend. Op Radio 10.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Goed dat je erbij bent. Geniet van je weekend of je vakantie. Als je nog in vakantiemodus bent. Zometeen met

Ja, het zorgt toch elke keer wel weer voor wat spanning. Want ook vanavond wil je natuurlijk weten, gaat hij loeien, ja of nee? Het zomeralarm van Radio 10. Al 2 weken houdt dat alarm je in de ban. Want hij kan op onverwachte momenten afgaan. En dan weet jij wat je moet doen als je hem hoort. Dan moet je toehappen, toeslaan door zomaar te appen met de Radio 10-app. En word je dan teruggebeld en kom je in de uitzending, dan krijg je een slinger aan het prijzenrad in de studio met kans op onder andere een tafelbarbecue, een dagje wellness of tickets voor de dierentuin of het pretpark. Dus als ik je een tip mag geven, ook voor vanavond, hou het zomeralarm in de gaten met elke vezel in je lijf.

Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress zaterdagavond van Radio 10. En Hans de Boy, Annabel, het wordt niet zonder jou. Welke artiest, denk je, heeft een kwal? Zo'n glibberig beest, weet je wel, wat je wel eens op het strand ziet liggen, als inspiratiebron gebruikt. Dat hoor je zo meteen na deze 90s rock ballad die de tand destijds prima heeft doorstaan, want hij is nog altijd even mooi. Bryan Adams, Everything I Do it for you.

creatief zijn dat ze zelfs een kwal kunnen gebruiken als inspiratiebron. En die creatieve duizendpoot is Pharrell Williams. Want zoals je weet is hij niet alleen artiest en producer en zanger, maar ook modeontwerper. En voor een van zijn nieuwste sneakers die hij heeft ontworpen, liet hij zich inspireren, Pharrell, door een kwal. Met een golvende tussenzool die lijkt op een zwevende kwal in de zee. En ze geven ook nog eens licht in het donker. Het was nog nooit zo lekker om een kwal onder je voeten te hebben. Dankzij Pharrell, you're the happy bij Radio 10. En dit is Lois Lane, It's the First Time.

Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 gereden.

0: laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Alle verf super voordelig.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Misschien gaat het zomeralarm zo nog wel loeien bij Radio 10. Dus dan weet je wat je moet doen. Ook hoor je Michael Jackson en nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
12: In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch Monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jette en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit 2 Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in 2 weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. Een NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen het Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het Radio 10 weer door weer online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden.
13: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Vrijdagavond met een beetje zon en ook een beetje regen op sommige plekken. En Stevie Wonder, part-time lover. En ja, het is de week dat iedereen in de ban was van de zonsverduisteringen afgelopen woensdag. Heb je me ook gezien? Zat je klaar voor de eclipse? En wat vond je ervan? Je moest dan ook zo'n eclipsebrilletje opzetten om het goed te kunnen zien. En je ogen te beschermen. Ja, en als je nog een eclipsebrilletje kon krijgen überhaupt. Want ze waren namelijk echt overal heel snel uitverkocht. Iedereen wilde er last minute nog eentje kopen. Nou, ze hebben dus berekend dat de volgende zonsverduistering pas in 2081 is. Dus dat duurt nog even. Maar dan heb je vanaf nu nog wel 55 jaar de tijd om aan een eclipsebrilletje te komen. Dat moet wel lukken, toch?

En ja, hier ga ik je heel blij mee maken. Ik weet het zeker. Hier word jij blij van. Ik kan je als tip geven dat het zomeralarm van Radio 10 zal afgaan binnen nu en 15 minuten. Dus pak daar je voordeel mee. Zorg dus dat je goed bent voorbereid. Als je het zomeralarm hoort bij Radio 10, app dan zo snel mogelijk het woord zomer met de Radio 10-app. Want dan maak je namelijk kans op een slinger aan het prijzenrad. En misschien wordt het dan wel jouw geluksdag vandaag. Dat zou toch mooi zijn? Billy Ocean heeft elke dag wel een geluksdag. Hij is al 48 jaar gelukkig getrouwd met zijn vrouw Judy. En wat is hun geheim? Nou, zij was al lang verliefd op Billy Ocean, nog ver voordat hij een superster werd en nog gewoon Leslie werd genoemd, zijn echte naam. Is dat romantisch?

0: Avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Je hebt de

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijts. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi,
9: klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Jules van Hest.
14: Gaat hij loeien? Ja of nee? Nou, ik denk het wel. Het zomeralarm.
15: Radio 10. Zomer!
16: En nu zomer via de Radio 10-app.

0: heerlijk, relaxed en ontspannen op je zaterdagavond met Sade en Smooth Operator bij Radio 10.
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Goedenavond, Claudia.
2: Goedenavond.
0: Jij zit volop in jouw vakantiemodus.
2: Correct.
0: Hoeveel weken heb je nog vakantie?
2: Ik heb nog 2 weken te gaan.
0: Oké, en dan gaat de wekker weer af.
2: Dan gaat helaas de wekker weer erg vroeg af, ja.
0: Met zo'n irritant wekkeralarm ook, wat je hebt, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Tegenwoordig doe ik het via de telefoon. Dat is iets minder irritant dan zo'n digitale wekker, maar dat is sowieso irritant.
0: Oké. Nou, voorlopig even geen alarm bij jouw wekker, maar wel het zomeralarm van Radio 10, heb je net gehoord. Je hebt zomer geappt met de Radio 10-app. Heel verstandig van jou, Claudia. En dus mag jij aan het legendarische prijzenrad in de studio gaan draaien. Wil jij linksom of rechtsom?
2: Doe maar rechtsom graag.
0: En een harde zwiep of een zachte zwiep?
2: Harde zwiep.
0: En een zwiep agressief of een zwiep met liefde?
2: Nee, liefde. Altijd liefde.
0: Oké, daar gaat hij dan, hè?
2: Ja.
0: Hoppakee. Dit is echt zo'n heerlijk rustgevend geluid ook, hè?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Klinkt een beetje als een soort van brommetje dat komt aanrijden. En het prijzenrad van Radio 10 stopt op. Oh, dit vind je leuk. Pretpark.
2: Fantastisch. Wat leuk.
0: Leuk, hè?
2: Ja, zeker.
0: En het mooie is, Claudia, je mag kiezen uit Moviepark Germany, Avonturenpark Hellendoorn of Slagharen.
2: Oei. Hellendoorn, Slagharen, Moviepark. Noem maar Slagharen.
0: Slagharen. Nou, dan mag ik jou van harte feliciteren, Claudia.
2: Dankjewel.
0: Jij wint 4 tickets voor attractie- en vakantiepark Slagharen. En deze prijs wordt verzorgd door vakantieveilingen.
2: Nou, fantastisch. Dankjewel. Vakantieveilingen en Radio 10.
0: En veel plezier ermee, hè?
2: Dankjewel.

Als er iemand is die verstand heeft van goede muziek uit de jaren 80, ja, dan ben jij het wel. Ja, ik dacht van, ik schep even voor jou op. Dan hoef je het zelf niet te doen. Zometeen namelijk vanaf 8 uur bij Radio 10 80's at 8. Dus een uur lang de allerlekkerste, allerbeste 80's hits door jou gekozen. Via de Radio 10 app. Dus spreek snel even jouw audiobericht in. Wat wil je horen?

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: En binnen nu en 2 minuten weer ethisch verwennerij voor je met ethisch het eet. Wat wil je horen uit de ethisch? Geef het door via de Radio 10 app. Nu het nieuws.
14: Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Er zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En bij de EK zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden.
15: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Jules van Hest.
13: En die 80's die klinken nog steeds net zo fris en fruitig als een jaar of 40 geleden. En hoe komt dat dan? Nou, omdat die muziek toen in je hoofd is gaan zitten en er nooit meer is uitgegaan. Jouw liefde voor de 80's komt natuurlijk het beste tot zijn recht in 80's at 8 bij Radio 10. Daar ben je nu aan begonnen. De snoepwinkel als het ware met de beste en de lekkerste 80's hits. Dus wat wil jij horen vanavond? Wat past er bij jouw zaterdagavond? Je kunt een klassieke jaren 80 fax sturen, maar appen is eigenlijk makkelijker. Dat gaat sneller ook. Spreek jouw audiobericht even in met de Radio 10 app. En hoor hem zo meteen terug. Sonja Bekkers die zegt lekker in huis met alle ramen en deuren open om de boel lekker te laten luchten. Met een gin tonic erbij

0: En hoe is jouw zaterdagavond momenteel? Misschien heb je al een leuke tuinfeest in je eigen tuin, omdat je wat te vieren hebt met vrienden en familie en kennissen en de buren uit de straat. Barbecue aangestoken, lekker muziekje erbij. Of je bent onderweg naar een fastfood restaurant om even door de drive-thru te rijden, omdat je nog trek had, je maag rammelde. Of je bent misschien wel vanavond je Eclipse-brilletje op Marktplaats aan het zetten. Die dingen zijn inmiddels collectors items na de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Wat je sowieso even zou moeten doen, wil ik je aanraden om jouw favoriete ethisch hit even door te geven voor Ethisch at 8. Dus spreek jouw audiobericht even in. Welke wil je horen uit de ethisch? Nou, Richard heeft het ook gedaan.
1: Een hele goede avond met Richard. Jullie wilden graag een nummertje uit de jaren 80. En dan zitten we wel aan de Surinaamse pom met een lekker wijntje. En in één keer denk ik van, nou, daar hoort All Around the World van Lisa Stansfield bij. Nou, mazzel. Doei, doei.

0: Lucias, dankjewel voor Peter Gabriel via de Radio 10 app 6 / Hammer hoor je. En laat vooral even weten, wat wil jij horen uit de 80's vanavond? Op deze heerlijke, relaxte zaterdagavond. Gebruik de Radio 10 app om jouw audiobericht even in te spreken. Goedenavond, José.
1: Nou, wij zitten in een hele gezellige stemming hier.
0: Ja, ik hoor het op de achtergrond.
1: Ja.
0: Wie heb je allemaal meegenomen dan?
1: Nou, ik zit bij mijn vriendin Wendy en andere vriendin Kirsten in de tuin, lekker.
0: En wat wordt er allemaal besproken tussen jullie vriendinnen, zoal?
1: Nou, ja, van alles.
0: Ja, ik wil alle roddels weten, hè?
1: Nou, zoveel roddels hebben we niet. Gewoon gezellige dingetjes. Nou, wat er met de vakantie allemaal gedaan is.
0: En wat drink je erbij?
1: Ik heb lekker een glaasje wijn erbij.
0: Oké, en de glazen, zitten ze nog half vol of is de bodem in zicht?
1: Ja. Nou, die van mij is leeg. Die van hun is nog wel half vol, maar...
0: Oké. Nou, dan moet je even bijschenken.
1: Ja, hij moet even bijschenken.
0: Nou, veel plezier met jouw vriendinnen, José. Ik denk dat je wel een lekkere ethische hit hebt in gedachten. Welke is dat?
1: Girls Just Wanna Have Fun. Van Cyndi Lauper.
0: Nou, geniet ervan.
1: Ja, dankjewel.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
19: 80's at 8.

0: terwijl het buiten langzaam donker begint te worden, even zo'n mooie, sfeervolle, romantische, zwoele 80's ballad in 80's at 8 bij Radio 10. Je hoorde Styx en Babe, gekozen door Charlotte via de Radio 10 app. En nu je dan toch in zo'n romantische bui zit, kun je misschien ook wel even wat kaarsen aansteken. Ik weet niet of jij dat thuis ook hebt. Ik heb thuis van die kaarsen op batterijen. En daar ga ik toch nog wel eens de mist in. Als je dan s'avonds laat wil gaan slapen en dan wil je die kaarsen uitmaken, dat je ze dan uit wil blazen in plaats van het knopje uitzetten. Ik raak daar maar niet aan gewend. Kaarsen op batterijen. Hey, welke wil jij horen uit de 80's in 80's at 8? Laat het snel nog even weten via de Radio 10 app. Heeft Sjaak ook gedaan?
1: Ja, met Sjaak. Ik zou graag Sylvester met Do You Wanna Funk horen. Uit voor mij een geweldige tijd, vandaar mijn keuze. We zitten nou lekker met open schuifdeuren, de kaarten aan de keukentafel, met gezellig muziekje erbij. Helemaal toppie. Alvast bedankt.
0: Geniet ervan, Sjaak. En niet vals spelen met het spelletje kaarten, hè?

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, autotaalglas.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
17: Het ANP nieuws van 9 uur.
18: Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit 2 dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met 2 blushelikopters. Een zoekactie in het Como-meer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. En AZ is na 2 wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden.
19: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Het origineel van de Jackson 5 komt uit 1970. Mariah Carey die deed het 22 jaar later nog eens dunnetjes over. En die is in 1992 bezig met de repetitie voor MTV Unplugged, waar ze dit liedje coverde. En ze denkt bij zichzelf, hier moet eigenlijk nog iemand bij. Ze draait zich om naar de man die achter haar staat mee te zingen. Achtergrondzanger Trey Lawrence, en roept hem naar voren. Ja, samen maken ze er een duet van en daarmee overbrugt Trey de 20 Feet from Stardom, zoals het heet. De achtergrondzanger mag heel even shinen. Dat was I'll Be There. Goedenavond, super dat je erbij bent. Je hebt Radio 10 aan en de komende 3 uur draai ik het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Son Mieux. En straks ook een Amerikaanse zangeres die vandaag jarig is en die in 1990 de kleurrijkste vrouw van de dansvloer was. Eerst terug naar 1967. Paul McCartney zit thuis voor de televisie en ziet trompetist David Mason meespelen met een orkest. Hij speelt Bach op zo'n piepklein trompetje. Precies dat geluid wil Paul in zijn nieuwe liedje. Producer George Martin die belt Mason op en die komt naar Abbey Road met 9 trompetten in zijn koffer. Nou, ze kiezen de kleinste, de zogenaamde piccolo-trompet. En dat stukje staat er bijna 60 jaar later nog altijd op. Dit zijn de Beatles bij Radio 10.

Maar Camille Meijerson die sprong bij een optreden in Paradiso een keer van het podium af. Op naaldhakken. Ja, gewaagd. Hij merkte er weinig van tot hij die nacht zijn schoen uittrok en een enorme pijn voelde. Zijn voet bleek gebroken, maar hij zong gewoon door in glittergipschoenen. Joris Sommieu en Multicolor. Dit is Radio 10 op zaterdagavond de Top 4000 Classics met Sting zometeen. En eerst moet je even goed opletten, want de bas die je zometeen hoort is helemaal niet gespeeld. Die is namelijk geleend van een plaatje van Herbie Hancock uit 1966... dat hij opnam voor de film Blow Up. En dat is op zich grappig, want op deze plaat staat ook een andere beroemde bassist, namelijk Bootsy Collins, maar die raakt hier op de bas niet aan, hij zingt alleen maar mee. Het rapje halverwege is van Q-Tip van de groep A Tribe Called Quest, en de leadzangeres die wordt vandaag 63. Haar naam Lady Miss Keir. Ik heb het over de groep D-Light. Je hoort ze nu met hun enige notering in de Top 4000. Dit is Groove Is In The Heart.

Zeven golven. En daarna begint het weer opnieuw. En die zevende golf, dat is de sterkste, zeggen ze. Sting vergelijkt de zevende golf met de liefde. Sterk genoeg om alles onder te spoelen. Dat was Love is the Seventh Wave. Dit is de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen een zangeres met een achternaam waar we nu nog middenin zitten. Veldhuis en Kemper die hopen straks dat ze elkaar waren. En je hoort zometeen deze. Narcotic, Liquido binnen nu en een paar minuten.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Goedenavond,
4: Albert Jan Sluis.
3: Met Donna Summer zometeen. Veldhuis en Kempers zijn ook onderweg. En eerst een beetje Narcotic

And I touched your face, narcotic mind from lace. And

0: 10 op zaterdagavond, de Top 4000 Classics. En Donna Summer in een bloedhete augustus. Dat komt dus prima uit.
1: Top 4000 Classics.
0: Op het album waar dit vanaf komt, kreeg elk nummer een eigen tijdvak. De jaren 40, de girl groups, de disco. En dit liedje was het slotstuk, de toekomst. Producer Giorgio Moroder die overwoog nog even de muziek uit die rare ruimtebar in Star Wars, maar dacht, nee, zo klinkt de toekomst niet. En dus haalde hij een Moog synthesizer in huis en zette daarmee bijna het hele nummer in elkaar, behalve natuurlijk de stem van de Queen of Disco, die kwam er later overheen. Je hoorde Donna Summer en I Feel Love. Top dat je Radio 10 aan hebt. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Climie Fisher. En eerst een tv-maker en een reclameman die een cabaretduo vormden. Namelijk Veldhuis en Kemper. Dit liedje zat aan het eind van hun voorstelling als slotakkoord. Liedje, applaus, doek en daarna nog even lekker hangen aan de bar van de Schouwburg. Maar in de zaal zat iemand van een platenmaatschappij. En die dacht, dat einde, dat is eigenlijk meer een begin. Hij bracht het uit op single en zo stonden er tussen de popartiesten ineens twee grappenmakers in de top 40. Dit zijn Veldhuis en Kemper bij Radio 10. Ik wou dat ik jou was.
2: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

gillende, huilende en flauwvallende tienermeisjes, spandoeken, knuffels en slipjes op het podium. Ja, dat is wat de boyband Take That teweegbracht in de 90s. Toen de band uit elkaar viel, werden er zelfs speciale hulplijnen geopend voor fans die het nieuws niet aankonden. Maar achter de populariteit van de band schuilt ook een verhaal van eenzaamheid, druk en gebroken vriendschappen. Het is allemaal te zien in de driedelige docu Take That, die sinds dit jaar op Netflix staat. Zeker de moeite waard om even te checken. Je hoorde Everything Changes. Radio 10 heb je aan, dit zijn de Top 4000 Classics, met zometeen na 10 onder andere ABBA en Simply Red. En eerst Fleetwood Mac. Tijdens de opnames van het album Rumours loopt Stevie Nicks even weg uit de studio. Ze neemt een Fender Rhodes mee naar een andere studio in het pand, zet haar cassetterecordertje aan en neemt in 10 minuten dit liedje op. Haar collega Christine McVie die vond het maar saai. 3 akkoorden en 1 noot in de linkerhand. Maar gitarist Lindsey Buckingham die hoorde er wel iets in. In de laatste Top 4000 te vinden op nummer 44. Er is Fleetwood Mac bij 10 en Dreams.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met 2 blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plekken droog, het koelt vracht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
17: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Dit had dus zomaar een liedje van vorige week kunnen zijn. Gemaakt door AI. Techniek die het overneemt, sleutelen aan wat we van nature zijn, daar gaat dit over. In 1996 klonk dat nog als toekomstmuziek, nu is het gewoon een onderdeel van ons leven. Je hoorde Jamiroquai en Virtual Insanity. 10 uur geweest, zaterdagavond, je bent bij Radio 10. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Best Hill. Je hoort straks een zanger die bijna verzuipt in de gitaren. En ik open later dit uur de Top 4000-verhaal van een zangeres die bijna kinderpsycholoog was geworden. Nu ABBA met een hit die eigenlijk een heel andere titel had. In eerste instantie heette het Turn Me On. Maar manager Stig Andersson die maakte er SOS van en hij schreef er ook meteen zelf een tekst bij. Nou, Björn Ulvaeus die gooide het later helemaal om, maar de nieuwe titel bleef. En het leuke is, die kun je net als de bandnaam van voren naar achteren en van achteren naar voren lezen. Een palindroom dus, net als kok, lepel en koortsmeet systeemstrook. Er is ABBA bij 10 en SOS.

Zanger Dan Smith raakte op de universiteit aan de praat met een studiegenote. En die vertelde dat toen ze klein was, het huis van haar ouders was afgebrand. Ja, ze waren echt alles kwijt, een heel leven aan spullen in één nacht volkomen verdwenen. En daar schreef hij vervolgens dit over. You're the best still and things we lost in the fire. Dit is Radio 10 op zaterdagavond met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met Simply Red zometeen. Nu Nick Kershaw. En die wilde voor dit liedje een lekker agressief gitaargeluid, maar dat botste zo lelijk dat het niet om aan te horen was. En dus deed hij zoals Brian May van Queen het altijd doet, namelijk alles opsplitsen in losse lijntjes en die dan stuk voor stuk opnemen. Uiteindelijk stonden er zo'n 20 gitaren op de band en dat waren er zoveel dat de bas en de toetsen er nauwelijks nog zuiver bij te krijgen waren. En dat zwevende loopje dat je meteen herkent, dat is dan weer geen gitaar, maar een synthesizer. Dit is Nick Kershaw in de Top 4000 Classics van Radio

0: De tekst van dit liedje schreef Mick Hucknall helemaal in zijn eentje. Maar voor de muziek had hij maar liefst 10 medecomponisten nodig. Het werd een van de 14 noteringen van Simply Red in de Top 4000. Dat was Fake. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. Europe hoor je zometeen. En voor de verandering is niet met de Final Countdown. En ik open straks het Top 4000-verhaal van Anastasia. En deze scheurt zometeen uit je speakers. Nelly Imbruglia, zometeen.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: En hoe was het bij het ING servicepunt?
14: Hij is onderweg.
13: Wie?
14: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
14: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in

Final Countdown de hit van deze band. Maar in Amerika deed deze ballad het juist wel beter. Europe hoorde je bij Radio 10. En Carrie, top 4000 file. Zometeen de nummer 16 uit de top 4000. Eerst open ik de top 4000 file van Anastasia. In 1998 is ze net ontslagen bij een schoonheidssalon in Los Angeles omdat ze te luidruchtig zou zijn. Ze denkt er serieus over om kinderpsychologie te gaan studeren, maar dan komt ze via haar manager terecht bij de MTV Talentenjacht De Kat, gepresenteerd door Lisa Leftai Lopez van TLC. Ja, ze wint niet, maar haalt wel de finale en sleept een platencontract in de wacht. Anastasia staat met 6 hits in de top 4000. En dit zijn ze. 38.

top 4000 hits van Anastasia. Je hoorde I'm Out of Love, Left Outside Alone, dat is deze, Sick and Tired, Paid My Dues en I Belong to You samen met Eros Ramazzotti. En het liedje dat ik nu ga draaien, want dit zong ze destijds ook in The Cut bij MTV. There is Not That Kind.

Radio 10 en Lionel Richie. En dat Tamboli de C de Moya, yeah, Jumbo, Jumbo. Oftewel, dat stukje dat klinkt alsof het Swahili is. Dat is verzonnen. Ja, Lionel Richie die wilde per se iets dat Afrikaans zou klinken en bedacht gewoon ter plekke zelf een paar woorden. Ze betekenen helemaal niks en toch zingen we ze inmiddels al ruim 40 jaar mee. Dat was All Night Long. Dit is Radio 10, het is bijna 11 uur op zaterdagavond. Zo in het laatste uur hoor je Amy Winehouse en zometeen na het nieuws Michael Jackson. En dat komt mooi uit, want van het album waar dit liedje op staat kwamen 5 singles op 1 terecht in Amerika. En dat was precies 1 keer eerder gebeurd, namelijk Michael Jackson die scoorde met zijn album Bad ook 5 nummer 1 hits. Katy Perry was de eerste vrouw die het ook voor elkaar kreeg.

0: gratis van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken,
6: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. Twee helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisie-overwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden.
16: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Radio 10 en een liedje dat eigenlijk per ongeluk op de plaat terecht kwam. De band van Chris Stapleton staat op een dag te soundchecken in Charlottesville, Virginia. De microfoons worden nog neergezet, de jongens jammen een beetje. En Chris begint daar zomaar een oude country-klassieker overheen te zingen. Nou, vanaf die avond speelden ze het in elke show, totdat producer Dave Cobb zei: dit moet je gewoon een keer opnemen. En dat hebben ze gedaan. Afgelopen editie op 415 in de Top 4000, Tennessee Whiskey. Nou, ik zou zeggen, schenk mij er maar eentje in. Een dubbele zonder ijs, zo vind ik hem het lekkerst. Goedenavond, je bent bij Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur de Top 4000 Classics. En daarin zometeen een muzikaal reisje van normaal gesproken dik 12 uur in slechts 3 minuten. We vliegen namelijk even op en neer naar Rio. En Jimi Hendrix straks. Eerst maken we een tussenlanding bij een zanger die eigenlijk model was. Eind 1985 loopt hij een reclamespotje voor Levi's een wasserette binnen, trekt zijn spijkerbroek uit en gaat in zijn boxershort zitten wachten tot hij schoon is. Nou, de broek ging uit en zijn carrière ging aan. Zelfs de plaat die in de commercial te horen was, I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye, werd opnieuw een hit. Madonna was op slag verliefd en schreef een liedje voor hem, maar deze hit schreef hij helemaal zelf. Ik heb het over Nick Kamen. Dit is I Promised Myself bij Radio.

De zussen Ali en Doetie de Vries. Hè? Nee, dat is niet die van B&B voor Liefde. Die heet namelijk Doete. Ze komen wel allemaal uit Friesland, dat dan weer wel. Dit was Maywood. Hun hits kwamen hoog in de hitlijsten, maar hun ruzies liepen nog hoger op. Toen Doetie een relatie kreeg met een getrouwde man, viel dat slecht bij Ali. En daarna zagen de zussen elkaar vooral nog in de rechtszaal, vechtend om wie de naam Maywood mocht gebruiken. In 2013 kreeg Gerard Joling ze nog één keer samen op een podium. Een jaar later was het opnieuw mis. En sindsdien is het ijskoud in het zonnige Rio. Dat was Maywood. Even checken of je er nog bij bent. Gelukkig, je hebt Radio 10 aan. Albert-Jan hier met de Top 4000 Classics. Daarin zometeen Amy Winehouse. En vandaag begon precies 57 jaar geleden op een weiland in de staat New York het festival dat het symbool werd van de Flower Power generatie. Vrede, vrijheid, drugs, protest tegen de gevestigde orde en vooral heel veel modder. Er kwamen zoveel mensen op af dat de wegen dicht slipden en het schema compleet in de soep liep. Openingsact Richie Havens die moest langer doorspelen, simpelweg omdat de volgende artiesten er nog niet waren. En de man die het hele festival mocht afsluiten, die stond pas maandagochtend op het podium, toen het grootste deel van het publiek al lang naar huis was. Dus bij deze alsnog als toegift Radio 10 en Jimi Hendrix met een liedje dat hij leende van Bob Dylan.

0: Een liedje waarin ze zichzelf genadeloos neerzet als iemand die absoluut niet deugt. Pijnlijk en ook prachtig tegelijk. You Know I'm No Good, dat was Amy Winehouse. Dit is Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics met zometeen vijf zussen. En straks de man die nog altijd op zoek is naar zijn gestolen gitaar. En zometeen deze. OMD, Forever Live and Die, hoor je zometeen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 9 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Super dat je erbij bent. De Braxtons hoor je zometeen. Douwe Bob is ook onderweg. En eerst Forever Live and Die. Hier is OMD.

0: Ze waren met 5 zussen en hun namen begonnen allemaal met een T. Namelijk Tony, Tracy, Towanda, Trina en Tamar.
1: Top 4000.
0: Classics. Oftewel de Braxtons. Tony had een succesvolle solo-carrière die 2 keer eindigde in een faillissement en werd natuurlijk de bekendste van het stel. Maar de anderen maakten ook muziek. Met z'n drieën namen Towanda, Trina en Tamar in 1997 dit op. En het is een cover. Herken je haar? Dit is namelijk Diana Ross. Ze nam het origineel op in 1979. In de top 4000 stond de versie van de Braxtons afgelopen jaar op 2432. Dat was The Boss. Dit is Radio 10 op zaterdagavond. De top 4000 classics. Daarin zometeen Madness met een liedje waar de Engelse zanger Labi Siffre in 1971 al een hit mee had. Eerst een man die al ruim een maand €2000 klaar heeft liggen voor de gouden tip. Want zijn lievelingsgitaar, een Gibson J35 uit 1942, is gestolen uit zijn auto. Het instrument waarop hij alles schreef en opnam, zei hij er nog bij. En hij is er kapot van en het is dan ook niet zomaar een gitaar. Hij is in de oorlog gebouwd in een fabriek waar bijna alleen nog vrouwen werkten, omdat de mannen destijds naar het front waren. Ik heb het over Douwe Bob en je hoort hem nu meteen met This World Is Our Home. All right.

Vorige maand was het 25 jaar geleden dat Herman Brood overleed. En de man met wie hij dit liedje schreef, gitarist Dani Lademacher, die ging vorig jaar in precies dezelfde maand, namelijk juli. En dat gitaarloopje dat nu nog in je hoofd zit, dat is geschreven door Dani. Je hoorde Saturday Night. En die zaterdagavond die zit er alweer bijna op. We gaan richting middernacht. Morgenavond vanaf 9 uur is er een nieuwe Top 4000 Classics bij Radio 10. En ik heb Britney Spears nog voor je. In 2000 was ze 18, ze scoorde hit na hit en ze ging voor het eerst buiten Amerika op tournee. Op 4 november van het jaar stond ze in het Gelredome in Arnhem en dit nummer was toen precies 4 dagen uit als single.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
1: Ja. Au.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe...

0: zitten.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hallo.
12: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
11: Ja hoor.
12: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
11: Tuurlijk.
12: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
11: Ja.

0: uur. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Twee baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken, toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stuntte, won afgelopen avond met 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. Het Radio 10 weer, door weer online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. Het Radio 10 weer, door weer online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en de verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. Het radioteam weer, door weer online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.